0: Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van de 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoeilijken het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it velletjes op de markt brengt.

te gelukkig zijn. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn, gelukkig zijn, gelukkig zijn.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquila Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit-Koes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Telheidse filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek in 1985. De albumtop 3 zag er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alison Moyet op 1.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Timeless classics. Here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het plussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwssite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Goedemorgen, dit is Hans Schotens vanuit Rodos. Ik ben nog even op vakantie en vandaar dat je vandaag Frank van Roosendaal dit programma hoort waarnemen. Ik zou willen zeggen, graag tot volgende week. En vanuit Rodos doe ik u allemaal de groeten. Nog een hele fijne uitzending.
1: Hey.

Hij is aan het genieten daar. En wij zijn ook aan het genieten met de sound van de BB&Q Band. Ik hoorde pas geleden onze nieuwste dishjockey Wilco de Barbecue Band noemen. Mistakes was dat in de lange uitvoering. Hey, welkom bij de Toon Tunes. Daar luister je naar. Met Van Roosendaal dus in plaats van Hans Schoters tot 12 uur vanmiddag. Hele stapel platen meegenomen. Die gaan er helemaal doorheen. Dit zijn de Bee Gees. Staying Alive.

De jaren 70, hè? Daarvoor ook een liedje uit 1977, geloof ik. Staying Alive van The Bee Gees uit de film Saturday Night Fever. Dames en heren, je bent afgestemd op Golden Oldies Radio. Jazeker. Binnenkort ook op DAB, DAP. Met de lekkerste muziek natuurlijk. Roachford is hier. Cuddly Toy, de Toon Tune.

Ook in 1974 gebeurde dat. Een soort protestliedje tegen de platenbazen. Die jonge artiesten gouden bergen beloofde. Hij zei, jongen, ik ga jou helemaal succesvol maken. I'm gonna make you a star, David Essex. Daarvoor dat prachtige nummer van Donald Fagen, New Frontier van de LP Nightfly. Ja, de LP. Donald Fagen is 78. Hij is samen met Walter Becker de oprichter van Steely Dan. Echt een geweldig, prachtig nummer. En daarvoor hoorde je Roachford met Cut Litoy. We zakken even terug in het tempo. We kijken elkaar eens even aan. Hè?

mezelf volgende week. When will I see you again, Hans Schoters? Hans geniet van een heerlijke vakantie op Rodos. Maar volgende week vrijdag zit hij weer tussen 10 en 12 met de Toon Tunes. The 3 Degrees hoor je met When Will I See You Again. En waar was jij in 1979? Ik zat toen op een werkweek in Vlissingen. Dat weet ik nog goed. Vierde klas, middelbare school. In de discotheek s'avonds. Met mijn klasgenoten. Robin Scott is dit. Of

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het blussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

get up, what do we mean? When we say get up, what

0: mountains, mountains, mountains, mountains, mountains.
1: It's 16 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters Noordhofcomplex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. Een 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Koeweit binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Koeweit. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af.

7 augustus. De Verenigde Staten besluiten troepen naar het Golfgebied te sturen. 8 augustus. Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Kuwait terug te trekken. 28 augustus. President Saddam Hussein roept Kuwait uit tot 19e provincie van Irak.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Met een spreider kan bijvoorbeeld heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur worden opengebroken. De apparaten zijn extreem duur en kosten al snel zo'n 12.000 euro per stuk. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een flinke boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. En 5 afzonderlijke bermbranden hebben gistermiddag en gisteravond de brandweer in de gemeente Buren flink bezig gehouden. In Maurik woedden op een gegeven moment 3 branden tegelijkertijd, en er later nog eens 2 branden uitbraken in Zoelen. Het is de laatste tijd opvallend vaak raak met dit soort branden in die regio. De politie en de brandweer sluiten de brandstichting door een pyromaan dan ook niet uit als oorzaak. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
2: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
3: Ja, ik vind het grandioos.
4: Ja, fantastisch.
3: Tuurlijk.
4: Fantastisch.
3: Grandioos gewoon. Alleen, ja, schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
3: Hoe ik gewoond heb? Drie hoog. Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
1: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. En de Eagles brengen Hotel California uit. Een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurde in het Westen. Ennio Morricone.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. Trump beweert dat de landen de regels rondom het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen enkel hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. En ook in buurland Spanje is de situatie ernstig. In de regio rond de hoofdstad Madrid is intussen zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. En er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Op die manier kan je heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur openbreken. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file tussen Zevenaar en de grens en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

einde van de plaat. Vrienden, goedemorgen. Een beetje eng begin van dit ochtendprogramma op de vrijdagochtend met Michael Jackson. Ja, daar is het lachje. We gingen terug in de tijd naar 1984. Met die bijzondere plaat, die één bijzondere hit en natuurlijk het bijzondere videoclipje. Zeker voor die tijd, je hoorde Thriller. Vrienden, het is vrijdagochtend. En dit is de Vrijdag Experience op Golden Oldies Radio. Een hele goede morgen. Welkom bij een dag vol heerlijke muziek. Veel classics weer uit de jaren 50, 60, 70, 80. En af en toe stiekem eentje uit de jaren 90. Een goede morgen.

0: Network. Een hit uit 1983, heette Down Under. Ja, vrienden, we zijn er even tussenuit geweest. Twee heerlijke weken vakantie. Lekker bruin tintje gekregen. U kunt dat niet zien. Misschien kunt u het horen. En u heeft vorige week heerlijk kunnen genieten van de stem en de muziek van Paul Bakker. Nog bedankt, Paul, voor het overnemen van het programma. En de komende weken, maanden, gaat u het op deze vrijdagochtend weer doen met John. Dat is mijn naam. En we hebben weer de vaste ingrediënten in dit programma. Dat betekent de stelling van het uur. En zometeen in dit programma, zoals u gewend bent, ook een vraag die we gaan stellen aan ChatGPT. Maar nu eerst...
1: De stelling van dit uur.
0: Ja, is de vraag.
1: Is het waar of niet waar?
0: Ja, hier is onze stelling van het eerste uur. Joseph Ignace Guillotin, hij leefde van 1738 tot 1814, was de uitvinder van de guillotine. U weet wel, het apparaatje waarmee je hoofd werd afgehakt als je stout was geweest.

beste vrienden, we maken ze weer. The Morning Memories. Op vrijdagochtend tussen 8 en 10. En dan wakker worden met deze heerlijke muziek. The Little River Band. En dan Home on Monday. Ja, voor ons de meeste zal het zijn dat we op Monday weer moeten gaan werken. Voor mij in ieder geval wel. Na enige tijd vakantie die heerlijk waren. En hopelijk voor u, als u nog, dat u nog vakantie heeft, te goed hebt. Nou, ik gun het u van harte hoor. En geniet ervan. En mocht u nog met vakantie gaan, met uw auto door het buitenland. Nou, blijf dan zeker even luisteren. Want ik heb zometeen nog even wat handige tips voor u. Ja, en zometeen antwoord op de stelling van het uur. Dat meneer Guillotine de uitvinder is van de guillotine. U hoort het zometeen.

0: zeer grote hits gemaakt in de jaren 70 en 80. Misschien zelfs nog wel in de jaren 60. En we hoorden de OJ's. Een prachtige grote hit. Een grote soul hit, The Love Train. Ja, het is vrijdagochtend. Wellicht het begin van uw vakantie bijna. En wellicht het einde van uw vakantie, net als mij. Het kan. Allebei is even goed. Geniet in ieder geval van de radio, van de muziek. En van alle wijsheid. Want we gaan even kijken naar de stelling van het uur. Die we net op hebben geworpen. En dat is het volgende. Onze stelling is: Joseph Ignace Guillotin. Die was de uitvinder van de guillotine. Is dat waar of niet waar? Bent je ook zo benieuwd? Nou,
1: de stelling is...
0: Nou...
1: Niet waar.
0: Nee, het heeft wel een naam, guillotine. En heeft ook zeker met guillotine te maken. Maar de guillotine is uitgevonden door een Italiaan. Ben zijn naam even kwijt. Maakt ook niet zoveel uit. Maar deze guillotine, die heeft in Frankrijk het voorstel gedaan dat iedereen die ter dood werd veroordeeld, niet werd gemarteld tot zijn dood. Ja, dat was toen die tijd gebruikelijk, maar dat het een beetje humaan ging met het afhakken van het hoofd. Ja, en zie, is dat niet een prachtige dood, zullen we zeggen. Maar dat was niet nu, hè. Dat was een tijd geleden. Dat was, laten we zeggen, yesterday.

0: zo'n 50 jaar terug in de tijd. In 1977 was deze plaat een hit voor de Amerikaanse formatie Kansas. En Dust in the Wind. Ja, vrienden, dit is tussen het programma op de vrijdagochtend. Met al die mooie classics, maar ook met veel intelligentie. Zo vinden wij zelf. En daarom hebben wij een aantal rubrieken, waaronder de volgende rubriek.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja. Daarmee hopen wij te bewerkstelligen dat uw intelligentie alleen maar toeneemt. En uw kansen in het leven, op de arbeidsmarkt of waar dan ook, groter worden. Ja. En anders maar niet, hè. Als u maar geniet van het leven.

0: sorry, ik was even mijn vraag kwijt. We hebben namelijk een vraag gekregen van Loes Huizer uit Kinderdijk. En die zegt, ik ben al samen, of al jaren samen, met haar man Vincent. Maar ze kan zich nog goed herinneren in de beginperiode van hun liefde. En het gevoel wat erbij was. Dat je steeds maar weer bij elkaar wilde zijn. En ze vroeg zich nu af, John, kan het zo zijn dat als je een nieuwe liefde hebt, dat je elkaar ook te vaak kunt zien? Hè? Het gevoel zegt zo liefst zoveel mogelijk zien, maar kan het ook te veel zijn? Ja. Nou, ik moet je zeggen, Loes, daar weet ik het antwoord niet op. Maar we hebben natuurlijk altijd onze alwetende ChatGPT. En die weet vast het antwoord. Kan je je nieuwe geliefde te veel zien? Zullen we even luisteren?
1: Ja, dat kan. Elkaar heel vaak zien is niet per definitie slecht. Maar het kan problemen geven als er te weinig ruimte overblijft voor jezelf, vrienden, werk of hobby's. Ook kan een relatie zich erg snel ontwikkelen, waardoor je elkaar minder geleidelijk leert kennen. Er is geen wetenschappelijk vastgesteld ideaal aantal dagen per week. Het belangrijkste is dat jullie je er allebei prettig bij voelen. En dan open communiceren. En een gezonde balans houden tussen tijd samen en tijd voor jezelf.

Ah, heerlijke reggae muziek in de ochtend. Die hoorde je met Johnny Nash. And I can see clearly now. Zometeen, ik ben ze even aan het zoeken, nog wat leuke informatie voor als u met de auto naar het buitenland gaat. Er zijn soms hele vreemde regels in Europese landen, wat je wel of niet in een auto mag doen. En dat is best wel om even rekening mee te houden, om ongewilde boetes te voorkomen, vrienden. We zullen eerst eventjes gaan luisteren naar de Bee Gees. Dan zometeen de ellende van rijden in het buitenland. Maar eerst eventjes Too Much Heaven.

auto, hou er rekening mee dat er soms wat afwijkende regels zijn die daar gelden, die wij in Nederland niet kennen. Zo mag je bijvoorbeeld in Frankrijk geen broodje eten achter het stuur. Zelfs als je stilstaat voor een rood stoplicht, je kunt een boete krijgen. En zo is het in Frankrijk ook nog verboden om in de auto te luisteren naar luide muziek. Ja, ook dat kost geld eventueel. Dus blijf vooral luisteren, ook in je vakantie, naar Golden Oldies Radio. We hebben meestal niet al te luid muziek, hè. En ook het dragen van onveilig schoeisel, zoals teenslippers of zware bergschoenen, is in Frankrijk niet toegestaan. Want ook dan natuurlijk, dan krijg je een boete, vrienden. En zo zijn er nog meer regels, die ga ik je later wel wat vertellen. Ook in andere landen zijn wat afwijkende regels. En je neus peuteren, ja, dat mag volgens mij wel, hoor. Ja. Nou, hier is Boston, More Than a Feeling.

was er weer zo eentje, vrienden, die nooit begint te vervelen. Boston and More Than a Feeling. Een nummer trouwens dat in 2008 werd uitgeroepen tot een van de beste hardrock nummers aller tijden. We spreken elkaar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed of andere gevaar.

0: reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

beste radiovrienden. Het is niet echt een classic uit de jaren 50, 60, 70 of 80. En ook weer wel. De hit oorspronkelijk die u nu hoort is die van Tina Turner en Rod Stewart. Hebben het gezongen in het kader van een reclamespotje voor een bekend cola-merk. En het werd een hit in 1990. En het is ook weer een classic, maar dan een hit uit 1966 van Marvin Gaye en Kim Weston. Die er een grote hit mee hadden. Ja, mogen wij zeggen, goedemorgen opnieuw. Hè? En voor de tweede keer welkom bij het programma Morning Memories.

dit tweede uur hebben we weer een stelling. Heeft te maken met kleine kinderen. Oh, leuke stelling hoor. En we hebben een vraag aan ChatGPT. En dat gaat over... Oh, waar gaat dat nou over? Nou goed, zometeen wel meer. En we hebben natuurlijk heerlijke muziek. Ik zou het bijna vergeten. Dit is trouwens wel een echte classic, hè? Ja. Hier is

0: ja, beste radiovrienden. We namen je weer mee terug in de tijd naar 1978. Met de formatie Third World Reggae op de vroege vrijdagochtend. Met Now That We Found Love. Heerlijk zo, aan de laatste dag, aan de laatste werkdag wellicht, voordat het weekend begint. Of als je helemaal geluk hebt, dan is het de laatste werkdag en begint uw vakantie. Ik gun het u van harte in ieder geval. Ja, en dan is het nu weer tijd voor dat ene plechtige moment.
1: De stelling van dit uur.
0: En daar komt die aan, hè. Onze stelling is: in Zweden moet de Belastingdienst akkoord gaan met de naam van je pasgeboren kind. Is dat waar of niet waar? Dus in Zweden moet de Belastingdienst akkoord gaan met de naam van je pasgeboren kind.
1: Is het waar?
0: Mm-hmm.
1: Of niet waar?
0: Ja, spannend, hè? Ja. Nou, denk er even over na. Overleg even met je familie, vrienden, collega's, buren, wie dan ook. En mocht je benieuwd zijn naar het antwoord. Nou, dat komt eraan, hoor. Over een plaatje of vier.

radiovrienden. Je hoort de stem van Bette Midler. Een beast of burden. Een veelzijdige dame, deze Amerikaanse. Stand-up comedian is ze geweest. Actrice, wellicht nog wel. En natuurlijk zangeres, waarin dit een hele grote hit was. Als ook dat hele romantische The Rose. Ja, en net als in het eerste uur geven we wat tips voor mensen die met de auto naar het buitenland gaan op vakantie. Daar zijn soms wat andere regels dan in Nederland. Wat betreft veiligheid en het rijden met kinderen en dergelijke. Natuurlijk, bijvoorbeeld Italië, daar krijg je ook een boete als je aan het bellen bent onderweg met je telefoon. Je mag totaal geen apparaat gebruiken waarvoor je tijdelijk je handen van het stuur moet halen. En ze zijn in ieder geval niet zo heel streng op andere dingen als wel op het rijden met jonge passagiers. Want rijden met kinderen jonger dan 4 jaar in de auto, dan ben je verplicht. Ja, daar komt hij, een kinderzitje aan te schaffen met ingebouwd alarmsysteem. En dat waarschuwt als het kind per ongeluk in de auto wordt achtergelaten. Nou, jij, ja, u kent de berichten. Het zou wat voor Nederland zijn, hoor. Want er wordt ook nog wel eens wat achtergelaten in de auto. Hè? Kinderen en honden. Oma's. Opa's. Doe u er voordeel mee. Dit is muziek uit de jaren 80, vrienden. Ken u nog de Raw Band?

weet het bijna zeker. Deze man is een soort nationale lieveling hier in Nederland. Gerard Joling. En hij zong volgens mij in dit plaatje

0: eerst voor elkaar moesten kiezen en dan samen uitgingen of zoiets. En dan kwamen ze een week later weer terug in de studio om te kijken of het wat was geworden. Maar ik weet niet zeker of ik daarmee het juiste programma heb. Vrienden, iets totaal anders. We zeiden net de stelling van het uur. Dat was: in Zweden moet de Belastingdienst akkoord gaan met de naam die je geeft aan je pasgeboren kind. En onze vraag is dus: is dat waar of niet waar?
1: De stelling is...
0: Nou...
1: waar?
0: Ja, het is dus echt waar. Hè? De Belastingdienst moet akkoord gaan met de naam die je als Zweed of Zweedse aan je pasgeboren kind geeft. En dat is om te voorkomen dat de ouders hun kinderen rare of beledigende namen geven. Nou, zijn we weer wat wijzer geworden vandaag. Hé, hier is Leo C.

Nou, dit is muziek van een van Nederlandse meest succesvolle band. Uit de jaren 60 en 70. Ook nog 80? Ja, ook nog 80 volgens mij. Je hoorde de Cats uit Volendam. Begonnen in 1965 deze keer. En toen traden ze op onder de naam The Blue Cats. En die naam Cats die komt weer vanwege de bijnaam van de zanger Kees Veerman. Die werd namelijk in Volendam de Poes genoemd. Ja, daar hebben ze allemaal bijnamen. En daar hebben ze dus de Cats van gemaakt. En je hoorde Rock'n'Roll, I Gave You the Best Years of My Life. Had ik nog even iets over het autowetten in andere landen. Mocht je op vakantie gaan, dan kan ik je nog waarschuwen dat mocht je reizen met een kind kleiner dan 1,35 meter en jonger dan 12 jaar, dan mag hij niet voorin zitten in Portugal. Ja. Nou, dan hebben we het even een beetje zo doorgenomen waarmee je rekening moet houden als je op vakantie gaat met je auto in het buitenland. Hè. Ga je met de boot? Allemaal geen... heb je nergens last van, denk ik. Behalve van de wind, hè. Ja. Zometeen gaan we een vraag stellen aan ChatGPT. En het gaat ook weer over kinderen, net als de stelling van het uur. Maar dan iets oudere kinderen.

0: Vrienden, het is weer tijd.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja. Ik had er weer een mailtje bij van een luisteraar. En dat is Zainab Azizi. En zij komt uit Beneden-Leeuwen. Ja, weet je, John, als ik onderweg ga naar de winkel, naar school of nou ja, waar ook naartoe. Ik moet met mijn kind altijd stoppen als er werkende machines te zien zijn. Ja, dat wil zeggen, mijn zoontje wil dat ik dus blijf staan omdat hij ja, daarna wil kijken. Dat vindt hij schijnbaar interessant. En daarom zou ik wel eens willen weten waarom kinderen graag naar bewegende machines kijken. Ja, ik moet ook door. Ja, ik ben een moeder, druk altijd. Dus, ja, klopt. Misschien een blinddoek voordoen in het vervolg als je op weg gaat. Oh, die maken ook lawaai, die machines, hè. Dus ook oordoppen in, denk ik dan. Maar het is een hele interessante vraag, want ik ken het inderdaad, hè. Ja, ik heb ook kinderen, al zijn ze niet meer zo klein. Die willen dat graag zien als er wat gebeurt, wat lawaai maakt en beweegt. Of daar iets achter zit, dat weet ik niet. Maar wie dat wel weet, is vast en zeker ChatGPT. We gaan het dus even vragen.
2: Kleine kinderen zijn vaak geïnteresseerd in werkende machines, omdat ze veel bewegen en daardoor de aandacht trekken. Ze geluid maken, zoals motoren en piepsignalen. Ze duidelijk oorzaak en gevolg laten zien. Een knop of hendel zorgt voor beweging. Ze vaak groot en krachtig zijn, wat indruk maakt. Ze herhalende en voorspelbare bewegingen maken, wat kinderen prettig vinden. Ze passen bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen om te ontdekken hoe dingen werken.

0: Jouw keus in de ochtend.
1: Wat is dit een leuk programma, zeg.

Dit is Thomas John Woodward. Beter bekend onder zijn artiestennaam Tom Jones. Hij is vorige maand 86 jaar geworden. En ik dacht, een week of twee weken geleden was hij in Nederland voor een concert bij Paleis Soestdijk. En dan zie je die 86 jaar er niet aan af. Ongelooflijk, hè, deze man. Nog steeds op het podium. En nog steeds zingen. Misschien niet helemaal goed, maar wel prachtig. Genieten van Fall in Love was dit, vrienden. Ja, het zit er weer op. Einde van de show. Heel veel plezier zometeen met de vakantieuitvoering van Toon Tunes. De Leeuwenkuil komt ook nog. En tussen 2 en 4 zit Ron van Arnhem op deze radio. Ja, ik probeer het op zijn Arnhems uit te spreken. Maar dat lukte niet heel veel. Maar allemaal geweldige programma's. De hele Friday Experience lang. Ja, dat is een applausje waard, hè. Zijn we daar blij mee? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Hele fijne vakantie of anders een heel fijn weekend.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. Die enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. Sinds begin juli krijgen kleinverbruikers zoals huishoudens en kleine bedrijven namelijk niet meer automatisch een aansluiting op het net. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. Het nieuwe ultralange afstandsvliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is na een testvlucht van ruim 19 uur uit Frankrijk geland in Australië. Het speciaal ontworpen toestel legde tijdens de geslaagde proefvlucht een afstand af van maar liefst 17.000 kilometer. De nieuwe Airbus kan in

0: Combatieve importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. De Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Het weer ten slotte. Vandaag stapelwolken, het blijft droog en met een aantrekkende wind wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Met u de Toontunes.

0: En welkom bij de Toon Tunes.
1: Ja, even een wat andere stem op deze vrijdagochtend, zo tussen 10 en 12. Ja, en Hans Schoters gaat dat zelf even vertellen, dames en heren.
2: Calimera, goedemorgen. Dit is Hans Schoters vanuit Rodos. Ik ben nog even op vakantie en vandaar dat je vandaag Frank van der

0: dit programma hoort waarnemen. Ik zou willen zeggen, graag tot volgende week. En vanuit Rodos doe ik u allemaal de groeten. Nog een hele fijne uitzending.
1: Dankjewel, Hans. Die zit lekker in Rodos, jongens. Dit is Marcel Heijn, Dancing in the City. De Toon Tunes op Golden Oldies Radio.

88 schrijven wij voor Paula Abdul met Straight Up. Daarvoor hoorde je nog uit 1984. The Style Council met You're the Best Thing I Have Ever Heard. En daarvoor Marshall Haynes met Dancing in the City. De Toon Tunes, daar luister je naar deze vrijdagochtend. De volle vrijdag lang. Met Redbone, Come and Get Your Love.

Het is een liefdesliedje gecombineerd met... Paul. Zit dwars door mee te... Gecombineerd is met ouderlijk advies. Hij zegt niet voor niks. Don't jump. Don't go jumping waterfalls. Please keep it to the lake. Oftewel, hou het veilig allemaal. Dus ook een beetje ouderlijk advies. En natuurlijk liefde. Zo is het. Paul McCartney hoorde je in 1980. Daarvoor Redbone. Come and get your love. En dit is ook een liedje. Leuk liedje. De Toontunes, daar luister je naar. Golden Oldies Radio. Hans Schoter zit in Griekenland. Dus Valiraki, geloof ik. Nou, ik ken ook een Raki. Moet ik u beter maar laten staan, geloof ik.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Hans Vermeulen, wie kent hem niet? Zo'n prachtig herkenbare stem. Die ken je ook nog wel van Rainbow Train. Daar ga ik denk ik in de volgende uur nog wel een plaatje van draaien. Dit was Blackboard Jungle Lady van Sandy Coast. Daarvoor hoorde je Spago met Ruud Mulder en Lillian Day Jackson. Die is helaas in 2023 al overleden. Lillian was een dochter van een tapdanser en is in Parijs geboren en hier dus in Nederland overleden. Dat is wel jammer. Schattig stemmetje. De Toon Tunes, zonder Hans Schoters, maar met Frank van Roosendaal en Lionel Richie.

hitlijst van de begrafenissen. Seagull, kajak. En Seagull is dan eigenlijk de metafoor om iemands rouw en verlies en liefde te laten gaan. Het is triest. Alabama daarvoor? Ja, Alabama met Lionel Richie uit 1986. Met komt van LP Dancing on the Ceiling. Het was Sweet Alabama, wou ik zeggen. Jezus. Oh, wat erg. Deep River Woman natuurlijk. Jeetje, de schaaf hoor, op vrijdagavond. Is wat. Hey, met al die ellende op de radio. Even een opbeurend liedje. Van Dikhout. Wat ook niet.

28 november staan ze in het AFAS Theater in Amsterdam. Met de Ademnoot Discobal. Nostalgie uit de 90's. Linda, Roos en Jessica horen je met Ademnoot. Roos is er helaas niet meer, in 2004 overleden. Maar Linda en Jessica treden dus op in het AFAS Theater in november. Worden ondersteund door Paul Elstak en Treintje Oosterhuis. Ik vind het heel grappig hoor. De Toon Tunes op de Experience Friday met de Alan Parsons Project, Eye in the Sky.

beetje raast ook, joh. Het is al bijna 11 uur. Heb jij de koffie al op? Eye in the Sky hoor je van die Alan Parsons Project. En ja, we gaan op naar het nieuws van 11 uur. Maar niet voordat ik je vertel wie er allemaal komt. Zometeen tussen 12 en 2, althans over een uurtje, Edwin Simonus met de Leeuwenkuil. Daarna Absolute Classics met Ron Vruinem. Daarna hoor je Rob van Genderen met de Vrijdagmiddagshow. De hitcover van Paul Bakker. En de soundtracks natuurlijk met Serge. We gaan eruit met een leuk Veronica-tuntje van Percy Faith. Crunchy Granola Suit. Tot zometeen.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Amerika komt met nieuwe importheffingen op producten uit onder meer Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De heffing bedraagt 10%. In Brussel reageert men toch wat opgelucht omdat de extra heffingen niet bovenop de eerder afgesproken tarieven komen. Wel trekt de Europese buitenlandchef Callas de Amerikaanse argumenten sterk in twijfel. Ze noemt de beschuldiging dat de Europese Unie zich schuldig maakt aan dwangarbeid volledig ongegrond. Frankrijk heeft de Europese bondgenoten om hulp gevraagd bij het bestrijden van de verwoestende bosbranden die het land al weken teisteren. Inmiddels zijn in Zuid-Europa al tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de uitbreidende vlammenzeeën. Frankrijk kampt op meerdere plekken met grote branden. Alleen al in de buurt van de stad Bordeaux zijn 23.000 mensen geëvacueerd. Er is ruim 2500 hectare natuur afgebrand. Ook in buurland Spanje is de situatie ernstig en is intussen de noodtoestand uitgeroepen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. De enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. En de Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor nieuwe

0: Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Een volle vrijdag Friday Experience met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Calimera. Goedemorgen, dit is Hans Schouters vanuit Rodos. Ik ben nog even op vakantie en vandaar dat je vandaag Frank van Roosendaal dit programma hoort waarnemen. Ik zou willen zeggen, graag tot volgende week. En vanuit Rodos doe ik u allemaal de groeten. Nog een hele fijne uitzending.
1: Hey, bedankt Hans. Fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. Hans Schouters dus vanuit Vadaraki, Rodos. Hij is aan het genieten daar. En wij zijn ook aan het genieten met de sound van de BB&Q Band. Ik hoorde pas geleden onze nieuwste disjockey Wilco de Barbecue Band noemen. Mistakes was dat in de lange uitvoering. Hey, welkom bij de Toon Tunes. Daar luister je naar. Met Van Roosendaal dus in plaats van Hans Schouters tot 12 uur vanmiddag. Hele stapel platen meegenomen, die gaan er helemaal doorheen. Dit zijn de Bee Gees, Staying Alive.

van de jaren 70, hè? Daarvoor ook een liedje uit 1977, geloof ik. Staying Alive van de Bee Gees uit de film Saturday Night Fever. Dames en heren, je bent afgestemd op Golden Oldies Radio. Jazeker. Binnenkort ook op DAB, DAP. Met de lekkerste muziek natuurlijk. Roach Waters hier, Cuddly Toy, The Toots.

Ook in 1974 gebeurde dat. Een soort protestliedje tegen de platenbazen. Die jonge artiesten gouden bergen beloofde. Hij zei, jongen, ik ga jou helemaal succesvol maken. I'm gonna make you a star, David Essex. Daarvoor dat prachtige nummer van Donald Fagen, New Frontier van de LP Nightfly. Ja, de LP. Donald Fagen is 78. Hij is samen met Walter Becker de oprichter van Steely Dan. Echt een geweldig, prachtig nummer. En daarvoor hoorde je Roachford met Cut Litoy. We zakken even terug in het tempo. We kijken elkaar eens even aan.

zichzelf volgende week. When will I see you again, Hans Schoters? Hans geniet van een heerlijke vakantie op Rodos. Maar volgende week vrijdag zit hij weer tussen 10 en 12 met de Toon Tunes. The 3 Degrees hoor je met When Will I See You Again. En waar was jij in 1979? Ik zat toen op een werkweek in Vlissingen. Dat weet ik goed. Vierde klas, middelbare school. In de discotheek 's avonds. Met mijn klasgenoten. Robin Scott is dit, oftewel.

volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

na moeten denken, deze tekst denk ik. This is your night, everything is gonna be alright. Ja. Hersenpijniger was dat. Ladies Night, Coen & Gang, wat een leuk plaatje. Dit is Spandau Ballet. Prachtig. How many lies?

Ik vind dit zo'n waanzinnig lekker nummer, hè? How Many Lies, hoor je van Spandau Ballet. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze geweldige show. De show De Toon Tunes van Hans Schoters. Hans is er volgende week weer. En we gaan op naar Edwin. Hey Edwin. Ja, goedemiddag, zo bij deze Ted en Simone hier tussen 12 en 2 met De Leeuwenkuil. Veel plezier met de jocks van de volle vrijdag experience op Golden Oldies Radio. En wil je meer? Morgen ben ik er weer om 12 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. AZ en Almere City FC gaan een samenwerking aan voor langere tijd. Dat melden de clubs uit de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie op hun websites. Het gaat om een periode van minimaal 4 jaar. AZ en Almere gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste maanden van dit jaar fors toegenomen. Dat meldt campingplatform ACSI op basis van de uitkomsten van cijfers van het CBS. Het aantal vakantiegangers uit eigen land steeg ook. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er bijna 6,6 miljoen overnachtingen op Nederlandse campings. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is redelijk druk op de weg. Bijna 200 kilometer aan file. Veel vakantieverkeer is onderweg. Onder andere op de A12 vanuit Arnhem richting Duitsland. Een half uur vertraging in 6 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat het stil tussen Knobbert Ridderkerk en de Drechttunnel.

0: tussen Knoopend Ressen en Nijmegen.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is de nieuwe kuil. Het is Simone.
4: De Levenkuil, de alles dwars door elkaar show.

wisten we zeker. In 1999 kwam hij uit. Deze plaat van Blondie. De laatste singlehit in Nederland voor deze groep uit Amerika. En je hoorde ze aan het begin van de Leeuwenkuil vandaag. De Alles Dwars Door Elkaar show op Golden Oldies Radio. Met dank aan Frank van Roosendaal. Hij was er wel. Je hoorde hem de afgelopen twee uur. Met de Toon Tunes van Hans Groters. Ja. En dat is voor, als het goed is, de laatste keer. Want volgende week zou Hans er weer moeten zijn. Dus ik ben benieuwd. Ik heb foto's van hem gezien. Op zijn vakantieadres. Ziet er goed uit. En of de show vandaag goed is. Ja, natuurlijk is hij goed. Dat ben je toch wel gewend, hè? En jullie schakelen massaal in. Dus ik vind het leuk. En om dan bijvoorbeeld zo'n plaatje van Blondie aan het begin te hebben, is alleen maar lekker, lijkt me. Het is trouwens een oude knaller. En dat was die afgelopen zondag.

Zo, dames en heren, jongens en meisjes, de show is begonnen. Dat betekent dat de verzoekjes er ook weer zijn. En Alfred Danje, die krijgt de eerste. Alfred, die was een van de weinige luisteraars die een paar weken geleden zijn verzoekje niet gedraaid hoorde worden, omdat ik hem gewoon vergeten was. Ja, dat had ik het de week daarna weer ingelost. Dus ik denk, ja, ik doe het nu gewoon maar aan het begin. Dan kan ik hem niet vergeten. Alfred, die vraagt om Squeeze en Hourglass.

0: En hij sterft in schoonheid. Robin Gibb was dat. Een van de voormalige Bee Gees. Hij is overleden.
1: Ja.
0: Maar hij had wel een nummer 1 hit in de zomer van 1969 met deze Saved by the Bell. Die aan werd gevraagd door Joop de Graaf. En Joop, dankjewel. Dit zijn toch de plaatjes die wij een klein beetje aan het vergeten zijn ook, hè? En dat brengt mij dan weer bij de Vergeten Plaat Top 100. Ja, die Vergeten Plaat Top 100, editie 2027. Ja, die hebben we dus op tweede Pinksterdag volgend jaar. En we hebben een pagina waar je plaatjes kwijt kunt. Daar kun je plaatjes neerzetten waarvan jij denkt, nou, die horen er wel in. En het is niet Radio 5, het is Golden Oldies Radio. Met shows als deze Leeuwenkuil. Hè? Dus houd daar even rekening mee. Nou zou daar het plaatje wat hier op volgt ook wel daarin plaats kunnen hebben. Het is een knaller van maandag 13 juli, jongsleden. Juli, ja precies, die jongsleden. Het zijn de Smiths en Big Mouth Strikes Again. En dat is een fijne die ik graag aan je laat horen op deze vrijdagmiddag in de Friday Experience.

tijd voor een leeuwenkuilwijsheid. Draait er muziek in de leeuwenkuil, houdt Edwin Simonis thans zijn muil. De leeuwenkuil.

Zo, het was afgelopen week de herdenking van het feit dat Herman Brood een vrijwillige duik naar beneden nam zonder parachute van het Hilton in Amsterdam. En dat was reden voor Renzo Keuros, denk ik, om deze Never Be Clever van Herman Brood en de Wild Romans aan te vragen. En wat is die titel wat dat betreft bijzonder? Ja, eerlijk is eerlijk, vrienden. Het is een bijzonder plaatje vandaag op deze vrijdagmiddag. Bij Golden Oldies Radio in de Leeuwenkuil. Het huis van de lekkere hits. Met ook nog eens een keer de alles is... Je weet het, hè? Ja, je hebt het aan het begin ook gehoord. Mooi zo. En nou, over alles gesproken. Ik heb een nieuwe plaat voor je. Ja, die past prima in het geheel. Maar het is wel weer heel anders dan bijvoorbeeld Herman Brood. Het is namelijk Licky Lee. Samen met The Magician. En die hebben een plaat samengemaakt onder de titel Lucky Again. En het is de Magician Remix die als single is uitgebracht. Zo, zijn mond vol. Het plaatje is leuk. Luister maar. Nieuwe muziek in

dat was op deze vrijdagmiddag zomaar opeens een cliffhanger in de Leeuwenkuil. Ja, het moet niet gekker worden, hè? Hans. Ja, het is leuk. Nou ja, onze man die eigenlijk normaal de toontunes doet, die heeft dus inderdaad de cliffhanger. En ik had hem vandaag maar een keer in de show gezet. Uit 1981, een plaat die het niet heeft gedaan in Nederland. Kwam niet verder dan de tipparade, maar hij was wel heel leuk, hè? A Little in Love. Cliff Richard op de radio, zeg. Sir Cliff, zoals die tegenwoordig heet. En we hebben ook Sir Paul. En die zat in de Wings. En die hadden een knaller op, even kijken, vrijdag de 26e juni van dit jaar. Met I've Had Enough. Nou, dat heb ik niet. Ik ga nog door tot 2 uur met de Leeuwenkuil in ieder geval. Dus je zit goed hier op Golden Oldies Radio.

Ja, janken maar, dames en heren, op Golden Oldies Radio met Cutley & Cream en Cry. Een plaat die bij Pleemast een systeem heeft van als ik die hoor, gaat de radio harder. En dat zal nu dan ook wel het geval zijn geweest. Pleem zette deze plaat namelijk neer om gedraaid te worden in de Leeuwenkuil. Dat wist ze alleen niet, want ik zeg van ik ga hem voor je draaien. Toen ze hem onder een andere plaat zetten. Op de gor vergeten plaat op 100 pagina. Ja, dat zijn van die dingen die kunnen gebeuren. Maar ze vond Ten Sharp ook wel leuk. En over die plaat ging het eigenlijk. Nou ja, oké, we komen er wel uit hoor. Helemaal goed. Wat ook wel lekker is jaren 70 muziek. Zeker als het gaat om artiesten die in de jaren 70 hun eerste schreden zetten. Nou ja, dat zette hij eigenlijk in de jaren 60, maar in de jaren 70 solo ook met groot succes. Lou Reed is zijn naam en hij had daar Walk on the Wild Side. En ik heb hem hier voor jou op Golden Oldies Radio in de Leeuwenkuil.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag.

twee verzoekjes achter elkaar hier op Golden Oldies Radio in de show. De eerste van Lou Reed was voor Wessel Vaassen. En deze Steve Winwood draaiden we voor Hans Geersing. Hans die vroeg om Valérie voor alle Valéries. En toen zei ik tegen hem, die heb je recentelijk al een keer aangevraagd. En ook recentelijk heb ik hem voor je gedraaid. Dus helaas pindakaas. En toen zei hij, ach, doe maar iets van Steve dan. En ik dacht, nou dan doen we deze. While you see a chance, hoorde jij. Mooi hè? Ja, och, we hebben zulke lekkere... Och, ja, ben je echt lekkere platen. Zo hadden wij bijvoorbeeld ook in de jaren 70 de Manhattan Transfer. Die ken je nog wel, hè? Met Chanson d'amour. Ratatatata. Nou, daar is een origineel van uit 1958 van Art en Dottie Tot. Art en Dottie Tot. Ja, zo heten ze echt. En die brachten toen in de Billboard Hot 100 dit plaatje tot een behoorlijke notering. Ik denk, we draaien hem hier in de Leeuwenkuil deze vrijdag. En dat is het dan.

0: prinselijke hoogheid zelf. Prince and the Revolution samen met Apollonia van de Apollonia 6 inderdaad. Met Take Me With You, een plaat om te kussen zo mooi. En je hoort hem zeggen, een plaatje van de vergeten plaat op 100 pagina. Op Facebook vind je die. Word er ook lid van en plaats jouw favoriete liedjes die je al heel lang niet op de radio hebt gehoord. En die een beetje passen binnen het stramien van de lijst. He, dus niet allemaal Radio 5 plaatjes, om het zo te zeggen. Ja, en dat is ook niet helemaal waar, want de draai is ook wel goed. Ja, maar goed, je moet zelf maar even kijken. En hoor ze dan in de Vergeten Plaat op 100 op tweede Pinksterdag 2027. Want dat gaat dan weer plaatsvinden hier op Golden Oldies Radio. Wat ook gaat plaatsvinden zometeen, het nieuws. Dan de ANWB-informatie, als hij er wel of niet is. Ze zeggen het sowieso. En daarna uur nummer 2 van de Leeuwenkuil. En tot aan dat nieuws heb ik voor jou een prachtige Jazz Club Millennium Mix. Ja, Millennium Minute Mix zelfs. Van Ben Liebrand. Van Grace Jones. Victor should have been a jazz musician. Nou, als dat dan zo is, laten we eens gaan luisteren wat ze ervan vindt.
1: Zometeen meer. De Leeuwenkuil.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

En als je dat nu nog niet hebt, dan komt het in ieder geval volgende week wel. Want jongens, de temperaturen liegen er weer niet om die ik op de app zie staan. Ik zeg er verder niks over, want of het uit gaat komen, dat moeten we nog even afwachten. Maar je hoorde wel een man die we inmiddels niet meer onder ons hebben. Hij is overleden helaas, Buster Poindexter. Maar zo net uit 1989 stond nog aan zijn huis en was afgelopen... Even kijken, zondag geloof ik, hè? Zaterdag was het. Het was afgelopen zaterdag de knaller. Op Facebook, Mastodon, Blue Sky en op Threads. Dus op die vier social media platformen zie je ook bij de zaterdag dit clipje staan. Het is maar even dat je het weet. Nou vroeg Jok Hartnagel in het tweede uur van de Leeuwenkuil, goedemiddag, om een plaatje van een artiest waarvan ik zei van prachtig, maar zet dat thuis op. Het is niet zo'n radioplaat. Ik had hem namelijk al een keer gedraaid en ja, dat is dan toch wel een keer genoeg in een jaar, vind ik zelf. En toen zei hij, dan gaan we voor deze, als het kon.

Ik vind het altijd een feestje als ik David Bowie kan draaien op de radio, hoor, in de Leeuwenkuil. Jeetje, wat een heerlijke plaat heeft die man gemaakt, zegt hij. Zeker als ze op verzoek zijn. En deze Underground werd aangevraagd door Jan Leverink. Dus Jan, dank je wel. Die plaatjes die op verzoek zijn namelijk af en toe best wel verrassend. En dat was deze ook wel, want die hoor je niet zo heel vaak op de radio, hè? Ik zou haast zeggen, hij past in de vergeten plaat op 100 pagina. Ja, kijk maar wat je doet. Hey, vrienden en vriendinnen. Het is de vraag van een aantal mensen geweest. Krijgen wij vandaag nog een Nederlandse act in de dubbeldraai? Want ze misten hem in het eerste uur. Ja, nee, ik heb hem vandaag in de tweede uur gezet. Maar ze komen eraan, hoor. De band die als laatste in de maand juli in ieder geval komt met een dubbeldraai. Want we zouden de hele maand juli dat doen, hè. Ja. En oh, dan hebben we de volgende week ook nog eentje. Nee, dat is goed. Dat is niet. Dus het is de ene laatste. Maar dat die leuk is, dat kan ik je in ieder geval wel voorspellen. Wees niet bang. Zeker weten. Een verzoekje. Jawel, we hebben er nog één. Oh, zeker. Nog wel meer ook waarschijnlijk. Arnold Bosman, die vraagt om een hele mooie van... Keen. Ja, niet Kane, maar Keen. De enige die ik wel wil draaien. Met Bad Shaped ook.

0: Duran Duran had in 1993 haar laatste notering in de Nederlandse top 40 met deze prachtige Ordinary World single. Ja, en ik kan me nog herinneren dat die in 1993 bij me binnenkwam. Toen bij een lokale omroep in Graven, Delta Radio heette dat. En ik was onder de indruk, ja. En ik maakte het ook Delta Joker, zoals dat ding destijds heette. Een soort alarmschijf. En het werd een grote hit en daar was ik ook wel blij mee. Dat het hun laatste zou zijn, dat had ik niet verwacht. Maar ja, het is wel zo, dus je kunt pech hebben als band. Lekkere dingen uitbrengen en toch geen hit scoren. Het gebeurt met heel veel bands. Wij malen daar niet om en draaien gewoon ook, als het goed is, dat soort platen. Jazeker. Zoals bijvoorbeeld ook van een man die 30 jaar heeft moeten wachten op het kunnen uitbrengen van een album. Het is toch verschrikkelijk. Na zijn eerste single werd hij er door de platenmaatschappij uitgegooid. Want die eerste single die deed waarschijnlijk niet wat die platenmaatschappij beviel. En hij heeft nu een album uitgebracht waar werkelijk iedereen van onder de indruk is, omdat het zo leuk klinkt. Ja, zijn naam als band is Belvedere Kane. En de single heeft de titel Getting Away With Murder. Dus na dat nummer wat ik vorige week draaide, nu de single. En het is een echte super tip, denk ik zomaar.
1: Nieuwe muziek in de Leeuwenkuil.

te goed vind, hoor. De Belvedere Kane Band met Getting Away With Murder. Er zit denk ik wel een hele band achter. Je ziet alleen Barry tegenwoordig op Facebook met dit staan, maar ik denk dat het wel zo is. Wat een plaat, zeg. Getting Away With Murder. En dan heb je ook nog het hele album van ze. En ik kan daar ook van zeggen, dat is verrekte goed. Ja, ik kan het je aanraden, vrienden en vriendinnen. Belvedere Kane, zoek het op Spotify. En geniet net als ik van 11 fantastische tracks. Zo, en dan weer andere muziek in de Leeuwenkuil. Want we gaan naar de Leeuwenkuil dubbeldraai van vandaag. Een hele maand juli, vol met Nederlandse acts. We hebben Rubberen Robbie gehad. We hadden de Cats. En vorige week, ja, hadden we ook iets. Ik ben het even kwijt. Maar ja, ach. Komt wel goed. Volgende week hebben we in ieder geval de laatste. En deze week doen we het met Urban Heroes. De Leeuwenkuil.

Je hoorde de eerste hit van The Urban Heroes zojuist, Get It. En daarvoor zat hun grootste hit, Habba Dabba Riwi Kidi. The Urban Heroes. Wat een band en wat een heerlijke muziek. En ik heb het inmiddels gevonden, dames en heren. We hebben de Cats gehad, Rubberen Robbie, Urban Heroes zojuist en Tower. Ja, en volgende week de laatste. Nederlandse act. En je hebt zoveel om uit te kiezen. Dus wat het gaat worden, weet ik niet. Het had Earth and Fire kunnen zijn bijvoorbeeld. Maar die zitten vandaag gewoon als verzoekje zometeen. Ja, een verzoekje van Willem Gemmink zitten ze zometeen in de show. Maar ik heb nog zoveel keuze en ik weet niet wat het wordt. Maar het wordt in ieder geval leuk. Misschien gaan we eens met dames van Pussycat of zo. Nou, als je een idee hebt, edwin@goldenoldiesradio.nl. edwin@goldenoldiesradio.nl. Voor de dubbeldraai van volgende week. En dan ondertussen genieten van een Vlaamse artiest die in Nederland een hit had met een liedje over Margrietje. Ja, het is Louis Neefs in de Leeuwenkuil.

De betreurde Amy Winehouse in de Leeuwenkuil op Golden Oldies Radio vandaag. Op verzoek van Marco en Dimfy Stoppazoni. En dankjewel jullie twee voor dit verzoekje. Had zij nou niet teruggegaan naar Black, dan had ze misschien nog geleefd. Ja, dat is ook nog iets, hè. Een van de meest foute beslissingen in het leven van Amy geweest om met Frank Black samen te gaan. Want, oh jee, oh jee, oh jee. Dat ging verre van goed. En dat is niet fijn, want we hadden nog heel veel van haar willen genieten. Mooie stem, goede plaatjes. Zo, ik had het al over Earth and Fire. Willem Gemmink heeft ze aangevraagd met Storm and Thunder. En je krijgt het plaatje te horen 4 minuten 46 lang. En het is een epos, dames en heren, van ongekende omvang. Luister even naar het begin bijvoorbeeld.

0: prachtig nummer. Earth and Fire, Storm and Thunder. Het weer wat we ook ongetwijfeld weer gaan krijgen.
1: Ja.
0: En de zangeres van deze band, Journey Kaagman, prima zangeres overigens, zit tegenwoordig in het Rosa Spierhuis. En als je dat kent, dat is een verzorgingshuis, een werkhuis. Ik denk dat ze daar verzorgd wordt, want het gaat niet zo best met Journey. En dat is uitermate spijtig, want ja, het is een mooie vrouw op zich. Dat ook nog. Nou, dat was het verzoekje van Willem Gemmink en dit was ook de Leeuwenkuil voor vandaag. Zometeen veel plezier met Ron van Arnhem en zijn Absolute Classics. Ik wens je een fijn weekend. En Rob van Genderen daarna natuurlijk. En Paul Bakker, hè. En Serge van Brakel. Ja, het is me een gezelschap hier elke vrijdag tijdens de Friday Experience. Nou ja, dat prettige weekend, dat ga je waarschijnlijk wel krijgen. En ik laat je alleen met een 12-inch van... dat is nog een verzoekje, ja, van Frank Schouten. Ja, ik denk al, die is nog op verzoek, die plaat. Ja, Frank Schouten. Dus het laatste plaatje is een verzoekje van Frank Schouten. Hij vraagt om Precious Little Diamond van Fox the Fox. En dat draaien wij vandaag in de Shep Pettibone Mix. Dus Frank, je krijgt nog wat voor je kiezen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Bij de ANWB alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Het is vrijdagmiddag, 2 uur geweest. Tijd voor Absolute Classics.
5: It's amazing wat je allemaal met deze platen kan doen. Je kan er naar luisteren, opnemen en nog veel meer. En als u nu luistert, dan krijgt u Ron van Arnhem

0: Ja. Dit is het begin van het programma. 1985, The Forever Man, natuurlijk. Eric Clapton in Absolute Classics. Dan luister je naar op Golden Oldies Radio op deze 24e juli, dag nummer 205 alweer. Dat betekent nog 160 dagen. 160 dagen, dan zitten we alweer aan het einde van het jaar en dan gaan we naar 2027. En daar gaat ook weer het een en ander in gebeuren in 2027, vanaf 1 januari. Let op. De komende twee uur dus meer dan 50, CQ 60 jaar popmuziek wat aan je oren voorbij gaat komen. En behalve dat hebben we natuurlijk ook weer de Dance Classic voor vandaag. We hebben het naamplaatje, we gaan nog live het podium op. Natuurlijk wat oh ja momenten nieuws van vandaag uit het verleden. Dat is originaal, misschien ook nog. En natuurlijk zometeen een overzicht van de mensen die vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog zijn geboren. Ja, mocht je contact willen zoeken, dan kan dat natuurlijk altijd. Ook via de mail bijvoorbeeld. Dat is ronfraardem@goldenoldiesradio.nl.
1: Dit is tot 4 uur.

een van de vele singletjes die in mijn kast heeft gestaan vroeger. You See the Trouble With Me van Barry White. Yeah. Maar die hebben we allemaal niet meer. Hey, alle singletjes allemaal weg, alle 12 inches allemaal weg. De meeste LP's ook allemaal weg. Ja, zo gaat het. Moet ik je opruimen en dan moet het gewoon van zolder af. En daar ben je dan verplicht om te doen. Dus dan gebeurt dat natuurlijk ook. Maar ja, kun je alles hebben natuurlijk. Vandaag trouwens in 1977 is de oprichting van de Dire Straits in Londen als de Café Racers. En in 1990 vandaag de Amerikaanse popster Madonna die treedde op tijdens haar Blonde Ambition World Tour 1990 in het Feyenoord Stadion in Rotterdam. En in 1960 heeft Chris Andrews een wereld.

0: staan ook nog wat mensen vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog geboren.
1: Ja, die zijn er. We gaan even de lijstje een beetje doornemen van de mensen die in de muziekelarij zitten natuurlijk. Alleen die komen in het lijstje voor. Vandaag, op deze dag geboren, en er wordt nog feestje gevierd, daar is Jennifer Lopez. Les Reed, de orkestleider in Engeland destijds. Barbara Love, zij zat in de beginperiode in de band The Friends of Distinction. Daar gaan we straks wel een grote hit van draaien. Heinz Boort, die zat in de Tornado's. Dat hadden we vorige week trouwens nog met Telstar. Hè? Ja, klopt. Jim Armstrong, hij is van Them. Alan Whitehead van Marmalade. Jan Hollestelle. Broer van Hans Hollestelle, hij is ook gitarist trouwens. Linval Golding, hij is van de Specials. Mick Karn, hij zat in de band Japan. En dan heb ik ook nog Paul Geary van Extreme. Jasper Teulen van de Pelgrims. Daar gaan we straks nog wat van draaien. Dani Lennevald van de 18's. Oftewel de ABBA Teens, zeg maar. Ja, toen waren het nog teens natuurlijk. Tegenwoordig zijn het al wat oudere dames. De 18's. En vandaag op deze dag geboren is Fabio Fritelli. Ja, je zou denken dat hij iets te maken heeft met een frietzaak die hij heeft gehad. Nee hoor, hij was een DJ, zeker zanger. Hij was onder andere de zanger van de band Modo. Ja, en ben je vandaag ook jarig, zeggen we natuurlijk van harte gefeliciteerd. Maak er een hele mooie dag van. We zeggen Pierre.

vond ik toen de tijd wel een hele leuke band eigenlijk, deze Hot Chocolate en Girl Crazy. Natuurlijk in Absolute Classics op Golden Oldies Radio.

Edward Maya was dat. Samen trouwens met Vika. Stereo Love. Ja, dat is in de jaren 90 geweest. Ja, het is tijd geworden voor Dat is Originaal. We hebben weer een origineel liedje gevonden. En daar ook wat covers bij gevonden. En het is altijd leuk om te zien hoe of wat. Hoe dat zit met die platen. In dit geval is het een plaatje wat geschreven is door Malou René. Die is inmiddels al overleden. Dat was in 2021. Dat is een dame. En Richie Adams, dat was een songwriter, gitarist en zanger ook nog een keer. Ricky Chambers, daar was hij ook onder bekend. Hij heeft in ieder geval wel meegeschreven. Met zijn tweetjes hebben ze tekst en muziek geschreven voor Passing and Turning. En er zijn een paar verschillende uitvoeringen van deze plaat. Onder andere die van Dave Barry uit 63. I couldn't sleep at all last night. And Lulu. Lulu in 66. Baby, things work right. Enough meer dames. The Supremes in 72.

Van Marmalade, de drummer om precies te zijn, die is vandaag op deze dag geboren. En dat waren ze nog een keer met Reflections of My Life. Ja, en vandaag, op 24 juli 1980, overlijdt zanger, nou ja, zanger kun je hem niet echt noemen, acteur Peter Sellers aan de gevolgen van een hartaanval. Naast zijn overbekende filmcarrière heeft Peter Sellers toch wel een aantal hits gehad in de muziek. In 1959 heeft hij een top 10 hit in Engeland samen met The Goons. Met het nummer Ying Pong Song. En in 1960 had hij een top 5 hit samen met Sophia Loren. Of Sophia Loren. Met het nummer Goodness Gracious Me. Nou, ook een hele bekende trouwens natuurlijk. En in 65 een top 20 hit. Met een uitvoering van A Hard Day's Night van de Beatles. Ja, hij draagt de nummers op ja, alsof het sonetten zijn zeg maar, van Shakespeare. Want echt zingen, ja, dat kan hij natuurlijk niet. Uiteindelijk is hij 54 jaar geworden. En A Hard Day's Night, ja, hoe klinkt dat in de uitvoering van Peter Sellers?

0: Temptation. The Crowded House. Ja, absolute classics. Maar we zo meteen even gaan kijken wat er vandaag in het verleden allemaal is gebeurd in de zogenaamde OJA-momenten. Gaan we doen naar Elbow Bones and the Racketeers. And a Night in New York.
1: Ron van Arnhem.

0: Elbow Bones en The Racketeers en Take Me For A Night in New York.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden? Dit zijn de Oh Ja momenten van
0: 24 juli en we blikken met wat highlights even terug.

Vrijen. Hij wint als eerste Belg de Tour de France in 1912. Of zei ik dat al? En in Nederland wordt het 500.000ste televisietoestel verkocht in 1959. En de regering van Noorwegen verzoekt om toetreding tot de EEG. In 1967 was dat. En Hulda Crooks, zij beklimt de Mount Fuji, de hoogste berg in Japan. Op zich misschien niet zo heel bijzonder, maar in dit geval wel natuurlijk. Want mevrouw Crooks was al 91 jaar. In 1987 was dat. En in 92 vandaag, vliegtuigbouwer Fokker gaat over in Duitse handen. Het Duitse DASA neemt het bedrijf over. En in Gilserijen wordt een maximum temperatuur gemeten van 35,5 graden. In de maand juli 1994 is het erg warm. Dit betrof dus ook 1994. Gewoon lekker. Dat heet zomer, beste mensen. Zomer. In 1995 vandaag, een Palestijnse kamikaze blaast nabij Tel Aviv een bus en zichzelf op. Gevolg was 6 doden en 33 gewonden. Israël die besluit de vredesbesprekingen toch voort te zetten. Ja, dan gaat het ook al lang niet goed aan. Dat is al zo lang. En nog is het helemaal niks. Ja, vandaag in 1995 is Radio 538 voor het eerst in de ether. Het station neemt de etherfrequentie 103 in gebruik.

Dinsdag op woensdag in Nederland voor miljoenen gulden schade aangericht. In Zutphen stortte onder meer een groot dak van een fabriek in. Twee meubelbedrijven in de stad liepen zware waterschade op. Elders in het land hebben veel boeren en tuinders last gehad van het noordweer. In Groningen, Flevoland, Gelderland en ook rondom Eindhoven zijn een aantal percelen mais, aardappelen en suikerbieten zwaar door hagel getroffen. En de VARA Comedy Oppassen breekt vandaag een record in 1999. Met 213 afleveringen is het het langstlopende Nederlandse comedy ooit. Ja, zeggen ze A. Inderdaad, die hadden we ook nog. Maar die had er 212. Dat scheelt niet zoveel. En de nieuwste Batman-film gaat vandaag draaien in de bioscoop. The Dark Knight in 2008 was dat. En in Duisburg vallen 21 doden en meer dan 500 gewonden tijdens de Love Parade in 2010. En muzikaal gaan we ook even terug. Precies 50 jaar geleden vandaag. De plaat werd in 75 al uitgebracht. Toen werd het geen hit, de studioversie. Maar de live-versie wel van Peter Frampton en Show Me The Way. Slechts één week op nummer 1.

Ja, Charlie Puth, zo heet hij. En natuurlijk Meghan Trainor. En Marvin Gaye, een plaatje over Marvin Gaye. Dat is ook wel eens leuk. Natuurlijk hoorde je die hier in Absolute Classics. Waar het tijd is geworden voor de laatste alweer. Voordat wij overgaan naar het nieuws. En het tweede gedeelte van Absolute Classics. Want dat hoor je zo meteen. Ja, het nieuws van 3 uur. En tot aan het nieuws van 3 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: je stil, waar denk je aan?
1: Nog een kwartje erin.
0: Wat ben je stil, waar denk je aan?
2: Oh no!
1: Precies vandaag, in 1982, komt het album Leed Versierd. Het Leed Versierd van de Klein Orkest binnen de Nederlandse LP Top 50. En het album, daar stond dit nummer op, Laat Mij Maar Alleen. Het album bereikt op 14 augustus 82 de hoogste plaats op nummer 21. En ja, van het album worden bijna 48.000 exemplaren verkocht. En dat is net te weinig voor een gouden album. En de single, Laat Mij Maar Alleen, die komt op 24 juli 82 binnen in de Nederlandse Top 40. En die debuutsingle van het

En ook eerst natuurlijk met Harry Jekkers. Daarvoor hadden we natuurlijk de Three Degrees. En daar kan ik nog over melden trouwens. Dat ja, er zijn nog steeds drie dames. Daar bestaat het nog steeds uit. Wat oudere dames tegenwoordig. En je kunt ze live zien als je wilt. Want ze zijn op 17 september in Groningen. En op 18 september in Helmond. En 19 september in Haarlem. En dan vertrekken ze volgens mij weer naar Engeland. Dan gaan ze weer terug. In ieder geval Engeland. Niet naar Amerika. Dat gaat later dan weer gebeuren natuurlijk. After Classics. Dat doen wij natuurlijk elke vrijdagmiddag. Behalve dat enige programma tussen 2 en 4 is nog veel meer natuurlijk. Want dat begint ochtends al, de Experience Friday. En straks ook nog Rob Verenderen. Ik heb nog Paul Bakker in de aanbieding. En straks na 6 uur nog veel meer. Na 8 uur trouwens ook nog veel meer. Dus wat dat betreft laat je pc, je handy of je computer gewoon lekker aanstaan. Dan gaat het allemaal helemaal goed komen, denk ik zo.

0: Ja, en ook voor deze mannen geldt dat zij precies vandaag in 1965 op nummer 1 staan in Engeland. Met dit nummer van Bob Dylan, die het heeft geschreven, de Tambourine Man. Alleen de uitvoering van de Birds, die is gebaseerd op de demo-versie van Bob Dylan. En daar zijn ook een aantal regels in verwijderd. En verder hebben de Birds, die voegen daar ook nog een 12-snarige gitaar toe. En voor de Birds betekent Mr. Tambourine Man ook de grote doorbraak naar het grote publiek. En voor Bob Dylan is het duidelijk dat hij elektrisch gaat spelen in de toekomst in ieder geval. Daar heeft hij nog even afgekeken bij de Birds. Goed, we gaan live het podium op.
1: Absolutely live.
0: Gaan we doen met Alain Clark.

1999 was dat voor Enrique Iglesias. Deze single waar dat was. En het plaatje wat ooit ook gebruikt werd voor de film The Wild Wild West. Misschien weet je dat. Wild Wild West met Will Smith en Salma Hayek. Natuurlijk. Salma Hayek. Ja. Hilversum 3 die heeft er vanaf vandaag, 24 juli 1978, een nieuwe schijf bij. Als Frits Spits in zijn programma De Steunplaat lanceert. Was een jingle die ging ongeveer zo, toch? De Steunplaat. Die is in ieder geval toen de tijd ingesproken door Felix Murders. En Let the Song Last Forever van Dan Hill. Dat was de eerste steunplaat. En Oh Sheila van Ready for the World is op 23 september 1985 de laatste. En een week later begint Spits met de Avondspits Steunfonds. Waarbij luisteraars dagelijks de rolerende samenstelling mochten bepalen, zeg maar in dit geval. Ja, de allereerste steunplaat. Hè, dat is toch een heel apart nummer. Dat is toch even wat te horen. Dan Hill. Hij is zo mooi. Hij is mooi. The song lasts forever.

ik niet te veel gezegd, dacht ik zo. Prachtige plaat door deze man die ooit dus bij Frits Spits als eerste de steunplaat heeft ontvangen, zeg maar. En, ja, dat was nogal wat. Meestal werd de steunplaat ook wel een hit. Maar dat was voor Dan Hill niet echt helemaal het geval. En dat is op zich wel jammer natuurlijk, maar het blijft wel een hele mooie plaat. En Heinz Georges Schwarze, die is vandaag op deze dag geboren. We kennen hem beter onder de naam Heinz Boert. Die dan in 61 de bassist wordt bij de Tornado's. Een groep die bij elkaar gebracht is door Joe Make. Ja, en die Joe Make, daar gaat hij toch later mee, mee vandoor, zeg maar. Want hij stopt bij de Tornado's en in 63 verlaat hij dus de groep. En brengen zij dus een plaat uit. En dat is niet zomaar een plaat. Tenminste, niet voor vandaag in dit geval.

Grove. Dat waren de mannen van de Doobie Brothers en Barbara Love. Die is vandaag op deze dag geboren, heel lang geleden. 1941 was dat. Zij zat in de groep The Friends of Distinction. En die hadden een hele leuke hit, hadden die te pakken in de jaren 60. En dat is deze. Grazing in the Grass. In Absolute Classics.

Friends of Distinction, heet ze. En Grazing in the Grass. Ja. Onze koeien is straks afgelopen. Onze koeien, we hebben straks helemaal geen koeien meer. Trouwens, stel dat ik zou zeggen, voor al die mensen die nu luisteren, als je zwart bent, als je homo bent, of lesbisch, of van een andere planeet komt, dan moet je je radio uitzetten. Dan, want dan mag alleen maar geluisterd worden naar, door mensen die in Nederland geboren zijn, die ook blank van huid zijn. Wat zou je daarvan zeggen als ik dat zou zeggen? Dan zou je dus zeggen, Jezus, ben jij een racist? Nou, dat is niet helemaal het geval, want het Belgische antidiscriminatiebureau, Unia, zo heette ze, die heeft namelijk gesteld dat er geen sprake was van discriminatie tijdens het optreden van Sophie Straat, voor een paar weken terug, of afgelopen maandag is dat geweest, of die maandag ervoor, in Gent. Nederlandse zangeres die vroeg alle witte mannen naar achteren te stappen om ruimte te geven voor vrouwen en mensen van kleur en queer personen. Die mochten naar voren komen. En dat is niet racistisch, dus dat mag je toch gewoon zeggen.

0: 87. Maar ze doen het nog steeds. Ze zingen nog steeds met z'n tweeën. Dus wat dat betreft, ja, dat doen ze goed. Ja, moet toch wel eerlijk, even eerlijk bekennen. Ja, we gaan de dansvloer op met z'n tweetjes. We gaan weer even lekker dansen. Dat betekent dus ook weer de broek met wijde pijpen aan. De schoenen met hoge hakken en plateauzolen. En eventueel de stoelen en tafels aan de kant. Zodat we onze nek niet gaan breken. En eventueel de spiegeltjesbol aan het plafond hangen. Ook wel even leuk. Alhoewel, het is nog donker. Of het is nog licht. Het is nog niet donker. Dus dan heeft het wat dat betreft ook weer ja, weinig effect. We gaan het doen met een plaatje wat ook gebruikt is voor de film Footloose. En het komt uit 1984 natuurlijk. Het is uitgebracht op precies 14 februari van 1984. En het is ook te vinden van het gelijknamige album van Denise Williams. Tenminste, haar studioalbum dan natuurlijk. Want dat staat ook weer op het album van de film Footloose natuurlijk. En het nummer, dat zou een Oscar voor de beste originele nummer van 1984 kunnen winnen. Maar dat heeft ze nip verloren van Stevie Wonder's I Just Called To Say I Love You. Ja, je kunt natuurlijk niet alles hebben natuurlijk. Maar ze stond wel 2 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. En met 9 weken een plaats in de top 10. In totaal stond het er 19 weken in. Ja, nou, dat is natuurlijk een groot succes. En een goede inkomstenbron geweest voor Denise Williams. Let's hear it for the boy. Vandaag.
1: Lokhakken en wijde pijp aan. Laat de spiegelbollen maar draaien. Verlicht de dansvloer. Shake your booty.
2: Dance Classic.

0: Jasper Deuler. Hij is een van de mannen van de Pilgrims. Uit Nederland dus gewoon.
1: En The White Man.
0: Ja, prachtige plaat. Straks hier na 4 uur Rob van Genderen, Paul Bakker daarna en Serge van Brakel. Die hoor je daarna ook nog een keer op deze fantastische vrijdagmiddag. De Experience Friday. En wij kruipen zo langzaamaan naar het nieuws van 4 uur. Maar niet zonder Falco.

Ik zag van de week trouwens nog een oude taatwoord op WDR met Guts Georg. Ja, dat was toch wel een van mijn favorieten wat dat betreft als het gaat om de taatwoord aflevering. Goed, we gaan er een einde aan maken. Straks nog veel plezier met de rest van de programma's hier ook. Op Golden Oldies Radio. En morgen natuurlijk ook gewoon lekker blijven luisteren natuurlijk. Want dan hebben we de zaterdag vibe met heel veel collega's ook weer. Ik wens nog een hele mooie voortzetting van deze vrijdag. Straks veel plezier met Van Genderen. En wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. Bij de ANWB alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu, Rob van Genderen met...

0: voor hem klaar. Met een bordje Mozes erop. Alleen die Jerry die had niet in de gaten dat hij zo groot was in Nederland. Dat hij herkend werd onder die artiestennaam. Die dacht ik heet Jerry, geen Mozes.
1: Nee.

mijn levensmotto. You know we're never gonna survive unless we are a little crazy. Dat was Seal, hij is 63 jaar inmiddels. En hij was een tijdje getrouwd hè, met Heidi Klum, het fotomodel. Dat hield echter geen stand. En in 2021 trouwde hij met Laura Strayer. Dat was zijn persoonlijke assistente.

marbles doen voorkomen. Mijn vader zei altijd, jongen, als het gaat om vrouwen, dan is er geen handvol, maar een landvol. Maar dit liedje ging natuurlijk over die ene vrouw waar je zielsveel van houdt. En gelukkig had hij de foto's nog, hè. Dus het is niet goed afgelopen. Dat waren de Marbles en Only One Woman. Het is 24 juli 2026. Het is dag 205 van het jaar. Nog 105 dagen te gaan, dan zit het er alweer op. Zo snel kan het gaan. Als je jarig bent vandaag, allereerst van harte gefeliciteerd. Maar dan ben je ook Leo qua sterrenbeeld. Het is vandaag verder International Self-Care Day. Een dag die aandacht vraagt om goed voor jezelf te zorgen. En op 24 juli 1969 landt de bemanning van de Apollo 11 weer veilig terug op de aarde na een eerste maanlanding. In 1983 wordt de extreem lage temperatuur van min 63 graden gemeten in Yukon. Een van de laagste temperaturen ooit gemeten in Noord-Amerika.

0: Hendricks is jarig vandaag.
1: Gefeliciteerd!
0: In 1997 staat op nummer 1 in de top 40 I'll Be Missing You van Faith Evans samen met Puff Daddy. En dat is ook toevallig. Die plaat die hoor je zo meteen.

In 1997, I'll Be Missing You van Puff Daddy en Faith Evans. En die laatste, dat was natuurlijk de weduwe van Notorious B.I.G. En daar gaat het liedje over. Hoe zou het eigenlijk gaan met Puff Daddy, oftewel Sean Combs? Ik heb dat even uitgezocht. Hij werd vrijgesproken van de belangrijkste aankomst.

staan. Momenteel zit hij vast in de gevangenis in Fort Dix in New Jersey. Hij gaat nog wel in hoger beroep. Maar tot die tijd blijft hij gewoon lekker zitten. En als er niks verandert, dan komt hij weer vrij op 23 februari 2028. Grote poeven zitten. En anders niet. Dit is Golden Oldies Radio met Shalimar.

Het is de amazing versie geworden vandaag op de radio. Miles Smith en Niall Horan uit One Direction natuurlijk. Dat was Drive Safe. Het is 24 juli 2026. Het is een mooie dag vandaag. De zomer is in volle gang. Er kan wel een klein spatje regen vallen. Er is ook sluierbewolking. Maar veel belangrijker, er is ook volop zon vandaag. Er waait een matige wind uit het zuiden rond kracht 3. En de middagtemperatuur bedraagt 26 graden. Zo meteen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu Rob van Genderen met de Vrijdagmiddagshow. Dit uur start met...
5: De twee broers Rich en Fred Fabras. Samen waren ze Rich en Fred. En in 1991 scoorden ze deze knijter van een hit samen met Justin Brown. Don't Talk, Just Kiss.
4: Alleen de allerbeste classics. Golden Oldies Radio.

Het is weekend op Golden Oldies. Zometeen hoor je een duo dat werd samengesteld door Frank Fabian. Dezelfde man achter Boney M en Milli Vanilli. De zangeres en de rapper kenden elkaar nauwelijks toen ze samen de studio ingingen. Maar hun chemie bleek zo goed dat ze ineens een wereldhit te pakken hadden. Het nummer werd in meer dan 10 landen een top 10 hit en groeide uit tot een van de klassiekers van de jaren 90. Welke plaat het is, dat hoor je zometeen. Nu is deze dance classic van Rose Royce. Dit is Best Love.

uitgebracht door Frank Varian. De rapper die heet Lane McGray en de zangeres dat is Melanie Thornton. En die ken je misschien ook wel van de Coca-Cola-song. Je weet wel, holidays are coming, holidays are coming. Dat die vrachtwagen van Coca-Cola de straat in komt rijden tijdens kerst, zeg maar. Het sneuwe is achter dit verhaal dat Melanie Thornton nooit haar liedje op de radio of televisie heeft gehoord. Ze overleed namelijk op 24 november 2001. Ze kwam om het leven bij een vliegtuigongeluk. En net enkele dagen daarna kwam het liedje de Coca-Cola song voor de allereerste keer op de radio en tv. Dus dat was een beetje sneu. Ze werd niet ouder dan 34 jaar, deze Melanie. La Bouche was dat en Be My Lover, dikke nummer 1 hit in de 90's. En zo klonk disco in de jaren 80, dames en heren. Dat is een nummer wat ik al lang niet meer gehoord heb. Ik kom hem even tegen in mijn eigen privécollectie.

0: Generation.
1: Hi.
2: Hello.
1: Ja, het is een boordevolle show vandaag. We hebben nog veel te doen. Je krijgt nog een vinyl disco hit. Ook nog de Duitse Schallplatte. En natuurlijk moeten we nog een slinger geven aan het jaartal erop. En het liefdesliedje niet vergeten. Dus laten we beginnen met het rad. Aan het einde van dit uur gaan we terug met de top 40 flashback. Naar het is geworden.

met deze band. De band Survivor. Net als The Eye of the Tiger komt ook dit uit een Rocky film. Uit Rocky 5 was dit Survivor en The Burning Heart. We zitten in het weekend van 24 juli 2026. Zometeen gaan we terug naar 1975 met de Top 40 Flashback. Maar het is eerst tijd voor de Deutsche Schallplatte. En die komt deze week van...

in die stad hoort nacht. Het is een van de bekendste Duitse pop- en slagerzangeressen uit de jaren 80. Dit was haar grootste hit in Nederland. Bereikte in 1984 plaats 14 in de top 40. En later had ze ook nog een bescheiden hitje met Stimmen im Wind.

Lang geleden deze alweer. Suzy Quattro. And she's in love with you op Golden Oldies Radio. Het is alweer 17:15. Het is de hoogste tijd voor de top 40 flashback. Ik neem je mee terug naar de top 40 van 10 mei 1975. Je hoort de grootste hits uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Heerenveens ijsstadion Tialf is deze week aangevallen door cybercriminelen die losgeld eisen en dreigen data te publiceren. Het forensisch onderzoek toont aan dat de data en processen niet zijn geraakt. Tialf bevestigt de aanval, maar zegt dat de impact nihil is. Een wegjaarstrand in Kelpen-Oler sluit na 183 jaar. Eigenaresse Nelly Gubbelsbolle, 80, ziet haar familiebedrijf verdwijnen. Vrachtwagenchauffeurs nemen afscheid en de locatie wordt omgebouwd tot tankstation en supermarkt. Gubbelsbolle zegt dat het tijd is voor haar pensioen. Vogels zingen op allerlei manieren, maar waarom dat zo is, was onduidelijk. Een nieuwe studie met kunstmatige intelligentie laat zien dat alle zangstijlen terug te brengen zijn tot 8 motieven. De omgeving beïnvloedt de complexiteit van het gezang. Het beschermen van vogelhabitats is dus belangrijk. China heeft vandaag het Nederlandse scheepsbouwbedrijf IHC op de exportcontrolelijst gezet, samen met 13 andere Europese bedrijven. Dit is een reactie op de Europese sancties tegen Chinese en Hongkongse bedrijven die steun aan Rusland geven. De maatregel bemoeilijkt de handel en kan de industrie schaden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen nu snel af, vooral werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. En dat merk je op de A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht betekent dat file rijden. Je staat er 20 minuten in de file. De A17 richting Dordrecht, want ook hier is het druk door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 15 minuten. Tot slot de A58 richting Eindhoven, want tussen Moergestel en Oorschot kom je een kapotte auto tegen. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 15 tot 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Nou, ik moet even terugrekenen. 2 jaar oud zijn geweest dat deze plaat een hit was in de wereld. De top 40 bestond nog niet, 1961. Je hoorde Runaway van Del Shannon. En de eerste keer dat ik die plaat eigenlijk echt beleefde, dat was in de zomer van 1976. We hadden een huisje gehuurd ergens in Friesland en daar was reclame op van Arcade of Ketel. En dat hoorden we op de radio. En daar zat onder andere deze plaat tussen. Toen klonk die al heel oud. En dat was in 1976, kun je nagaan. Dat was die ook. Welkom in de hitcover tussen nu en 8 uur. Lekker programma met veel lekkere oude muziek. 60's, 70's, 80's en 90's. Rob, bedankt voor jouw programma tussen 4 en 6. En laten we maar meteen weer

zijn een aantal uitvoeringen van deze plaat. Onder andere die van de Communards, die kwam later. Harold Melvin en de Blue Notes, het origineel. Maar we zijn het erover eens. Een aantal andere DJ's en ik dat dit toch wel de meest energieke uitvoering is. Ze schreeuwt het echt lekker van de rat. Don't leave me this way, 11 over 6 in de hitkoffer. Dat lekkere basje.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark. Die bereikten een top 5 notering in de hitparade in 1984. Talking Loud en Clear.
1: Bienvenue, c'est Joe.
0: Ah, er komt de taxi aangereden. Vanessa Paradis. Het is de vierdaagse, de afsluitende avond, dus neem de taxi weer naar huis.

Vanessa Paradis was, even kijken, 15 toen ze deze hit scoorde in Nederland. Komt uit 1972, heeft 14 jaar lang een relatie gehad met Johnny Depp. En ze treedt nog op. Ze treedt nog op, ja. Als je dat zou willen zien, ik weet niet of dat wat voorstelt, maar 23 september in de Melkweg in Amsterdam.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Als je het hebt over vol overgave zingen, dan kan die Barry Manilow er ook wel wat van, hè? En ook weer zo'n plaat die in Nederland geen hit is geweest, hè? Niet verder door de tipparade gekomen. I can't smile without you. Hier is Al Jarreau. Oh.

PhD. Ik dacht altijd dat dat stond voor Physical Doctor. Wat in het Nederlands zoveel betekent als dokter. Dat je DR voor je naam kan zetten. Maar achteraf bleek het toch gewoon de achternamen van de heren te zijn. En de D stond voor Diamond, Philips en Hymas. Hymas, Philips en Diamond. Nee, dan moet je het wel goed zeggen. PhD, Philips, Hymas en Diamond. En daarvoor de model van Kraftwerk. Die telde hem zelf af. Dat doet de kolonering ook.

had wel eens een discussie met iemand die zei dat er die Pet de Koelewijn niet zo heel veel hits had gehad. Nou, dat is dus niet zo. We zijn er genoeg. Onder andere deze KL204. Mocht niet gedraaid worden bij de NCRV en bij de EO voor, hè, want als ik God was. Mooi tijdsbeeld in dat ding, Caballero en Martin R. werden bezongen. Daarvoor hoorde je Gladys Knight in The Pips. Vriendelijk voor het nieuws draaien. Your ex is back in town. Baby, don't change your mind. Hier is Gino Vanelli.

0: Gino Vanelli, 70s, en Jojo uit The Powerful People. Het Powerful People album. Mooie muziek staat erop. Tot het nieuws van 7 uur. Ik ben zo meteen terug na de klok van 7. En dat doen we met deze Tour de France muziek. Die is er, hè?
1: Ja.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het OM gaat in hoge beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. in de zaak rond Tamar uit Marken. Justitie eiste 8 weken cel, maar de rechter sprak hem vorige week vrij. Het hoge beroep volgt omdat het OM vindt dat een automobilist altijd moet stoppen na een aanrijding. Tientallen parlementariërs van PES willen een gematigde koers volgen dan partijvoorzitter Kaczynski. Hij eiste solidariteitsverklaringen en het verlaten van verenigingen, maar velen weigeren. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partij. Chris Brown heeft bekend schuld te hebben aan openlijke geweldpleging in Londen in 2023. Hij sloeg een muziekproducent 2 keer met een fles. Brown en zijn stemcoach worden niet vervolgd voor zwaardere vergrijpen. In oktober horen ze hun straf, mogelijk maximaal 3 jaar cel. De Ierse politie heeft een autobom onderschept die werd vervoerd naar Noord-Ierland. De bom, klaar voor gebruik, werd woensdag in Carrickmacross gevonden en is onschadelijk gemaakt. 2 verdachten, een vrouw en een man, zitten vast. Dissidente republikeinen blijven een gevaar, zegt de minister. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Ja, vroeger had ik niet zoveel met die Elvis Presley, maar de tijd heeft het ingehaald. His Latest Flame om 4 over 7. Tweede gedeelte van de hitcover vrijdag 24 juli. Bijzondere dag, want mijn jongste broertje is vandaag jarig. Gaan we zo meteen een plaatje voor draaien. En natuurlijk draaien we voor de rest van iedereen wat. Iets Frans, iets Duits en iets Engels. Allemaal Engels, of iets Nederlands wil ik zeggen. En wat hadden we nog meer bedacht? Oh ja, we hebben ook nog iemand die morgen jarig is. Maar die moet ook maar even blijven hangen. Dan doen we dat ook meteen een plaatje voor draaien. Ja, volgens mij ben ik er klaar voor. Met de Backstreet Boys. Hier zijn ze met I Want It That Way.

Tina Turner. En de best speciaal voor Joris, mijn broertje. Mijn jongste broertje uit Amerika. En hij werd aangekondigd. Of niet aangekondigd, maar aangevraagd door zijn dochter. Die hoorde hij ergens in de verte op een hoop ruis eromheen. Ik hoop dat jullie dat mee kunnen krijgen. Happy birthday, brother. En daarvoor Mr. Tambourine Man. Die draait hem speciaal voor William. Die had ik al eerder beloofd. Dus die zat er vandaag ook weer een keer in. Hadden we nog meer voor de birds, hadden we de Backstreet Boys. Hè? Met I Want It That Way. 7:15 geweest.

Red Sails in the Sunset. Nummer dat komt origineel uit 1935. Door meerdere mensen tot een hit gemaakt. En ik vond deze het mooiste. Fats Domino, Red Sails in the Sunset dus. Goed iets voor de Rolling Stones fans. Die zitten nog steeds op mijn vriend te wachten. Nou, vooruit. 7:55 in de hitcover. Waiting on a friend.

Purku. Tu même encore. Ja, we hebben wel lastig Frans gelullen om even een half acht in de show. Maar daarom speciaal voor Andrea, die is morgen jarig. En die wordt 64, ligt ergens op een boot nu met haar man, ergens in rond Zweden. En ik wens jullie behouden vaart daar. Geniet er nog even van en dan komt ze vanzelf weer terug. We gaan verder met Blondie, hier is Marie.

vergeten te draaien voor iemand, maar bij deze heb ik dat ingehaald. 7:50, Garland Jeffries uit de hitparade van 1980. En dat nummer dat heette de Matador. Wat is een Matador? Oh, dat is zo'n stierenvechter. Ja. Goed, we hebben het Franse gedeelte gehad. We hebben al iets Duits gedraaid. Wordt het weer tijd voor een Nederlandstalige. En niet zomaar eentje. Voltooid verleden tijd. We hadden het net over dat pakje Caballero.

0: voltooid verleden tijd. IOS is ook schitterend.
1: Ja,
0: is ook schitterend. Het was vandaag in de krant dat factum viri infectum non potes. Non potes, misschien wel. Dat is Latijns voor gedane zaken nemen geen keer. Die kan je op deze plaat ook wel loslaten.

the Beach Boys, de Bee Gees. The Lonely Days. Met de jaren 60 en deze uit 1997. Gebaseerd natuurlijk op Waarheen Waarvoor? Amazing Grace. Never Ever, The Old Saints. Nou, 5:08 nog even kijken of we het een beetje vol kunnen krijgen tot dat nieuws van 8 uur. Dan zometeen veel plezier met Serge van Brakel. Ik zeg dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Oftewel, zoals ze zeggen, in proximum.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. 4 Palestijnen en 2 Israëliërs zijn omgekomen bij een schietpartij op de westelijke Jordaanoever. Het geweld ontstond in Tel, waar kolonisten het dorp aanvielen. Het Israëlische leger zegt dat de kolonisten werden aangevallen en dat het leger de kolonisten beschermde. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs, waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Tientallen parlementariërs van PS willen een gematigde koers volgen en zijn uit de partij gezet, zegt Kaczynski. Morawiecki en anderen weigeren solidariteitsverklaringen te tekenen. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Afgelopen week raakten tientallen agenten gewond bij een demonstratie in Bologna, uit solidariteit met Abderrahim Fakir, die overleed tijdens arrestatie. Tegelijkertijd houdt de zaak Ruggiero de Italiaanse politiek bezig. Politiek gebruik van geweldsincidenten speelt een grote rol in de komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De 22-jarige Ouaddoud Rabai uit Zeist wordt sinds zondag vermist. Hij was samen met zijn ouders op vakantie in de Marokkaanse stad Tanger en verliet de woning waar het gezin verbleef. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Familieleden en de Marokkaanse politie zijn een zoektocht gestart. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Bij een verkeersongeval op de N348 bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een van de automobilisten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het ongeluk was een wesp die een van de voertuigen was binnengevlogen. Natuurbranden hebben eind deze maand in Frankrijk een recordoppervlakte verwoest. Ook het aantal branden brak een record. Door opeenvolgende hittegolven is de natuur uitgedroogd. Hoewel het nog geen augustus is, ontstond dit jaar al 311 keer brand. Zeker de streek rond Bordeaux is hard getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Een maand na de aardbeving in Venezuela zoeken hulpteams nog altijd tussen het puin naar overlevenden. Meer dan 5000 doden en 16.000 gewonden zijn geregistreerd. Veel mensen leven in tentenkampen en krijgen hulp, terwijl families zoeken naar vermisten.
1: De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet.
2: De hoofdaanklager van het ICC, Karim Khan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag tijdens een speciale vergadering in New York. Khan ontkent de aantijgingen, terwijl het ICC op zoek gaat naar een nieuwe topman. Amsterdam bereidt zich voor op World Pride, het grootste LHBT-evenement in de stadsgeschiedenis. Morgen start een 2 weken durend programma met feesten, concerten en de Canal Parade. Het evenement wordt geopend door koningin Maxima en verwacht 1 miljoen bezoekers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. Meer nieuws over 1 uur op Golden Oldies Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een rijdende afzetting voor maaiwerkzaamheden op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo is daarom de rechterrijstrook dicht. Goed nieuws, want het verkeer wordt er zo langs gelaten en de vertraging zal afnemen. Maar reken nu nog op 50 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de olieprijs te drukken. Dit gebeurt door commerciële partijen, met mogelijk later ook de voorraad van de staat. De olieprijs steeg recent boven de $100 per vat, waardoor extra olie nodig is. De hoofdaanklager van het ICC, Karine Kaan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag, waaronder Nederland. Kaan ontkent de aantijgingen. Het ICC zoekt nu een nieuwe hoofdaanklager. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot en een helikopter. De brug is afgesloten en een onderzoek naar de oorzaak is gestart. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan, vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Een nummer dat door meerdere artiesten is gezongen. Maar deze Nederlandse zangeres deed het het beste, vinden wij hier bij De Late Avond. Bojura, je hoorde The Ladder.
1: Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond, fijn dat je erbij bent. Bij deze mooie aflevering van De Late Avond. We gaan weer heerlijke muziek voor je draaien, dus blijf lekker luisteren. En we hebben een paar leuke onderwerpen te behandelen. Zometeen een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de toeristische tour op. Hij ging op vakantie in Zeeuws-Vlaanderen en ging daar luisteren naar wat de mensen daar van hun omgeving vinden. Nou ja, je hoort het straks hier in de show. Mooie reportage en ook in een prachtig dialect. Geweldig. Verder een mooie column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben vandaag over iets totaal anders. Hij gaat het hebben over de meeltor. Wat is dat nu weer? Ja, een leuk diertje, maar wat is daar bijzonder aan? En welke relatie heeft dat tot ons, wij mensen? Nou, je gaat het straks allemaal horen. En er staat gratis museumbezoek op de agenda. Waar en hoe? Dat hoor je straks hier in de show, hier bij

0: Ja, opeens ging ze jazz zingen. En niet verkeerd. Monique Clément. Cool hoorde je hier in de show. En Shania Twain en You Got Away. Het tijd voor ons reportage. Een reportage van Jeroen van Gent. Een Fries is een Fries. Net zoals iemand uit Limburg toch wel bepaalde kenmerken met zich meebrengt. Maar wat is nu eigenlijk een typische Zeeuws-Vlaming? Jeroen van Gent ging op vakantie, nam zijn recorder mee en ging op vakantie dus in Zeeuws-Vlaanderen en vroeg: wat is een Zeeuws-Vlaming eigenlijk en hoe voelt dat? En hier zijn de antwoorden.
1: Ja, want wat is nou typisch Zeeuws-Vlaams? Hoe leg je dat uit aan de visite die komt? Of aan iemand aan de telefoon of whatever. Ik leef in Zeeuws-Vlaanderen. Sterker nog, ik ben er geboren. Ja, nou, en wat is dat dan?
2: Oh, misschien mag ik wel vragen voor de radio.
1: Komt u uit Zeeuws-Vlaanderen überhaupt? Ja, hè.
3: Überhaupt, ik kom van Walcheren.
1: Oh, maar u woont nu hier?
3: Ja, al 45 jaar.
1: Nou, heel even kort wat vragen. Wat is typisch Zeeuws-Vlaams?
3: U zegt van, ja, de kust, strand, zon, zee, strand.
1: U zegt, u heeft altijd op Walcheren gewoond. Als je het nou vergelijkt, Walcheren en hier?
3: Ja, Walcheren ook een beetje hetzelfde. Maar dit is meer

0: België, meer Bourgondische.
1: Ah.
0: Ja.
1: En waar blijkt dat uit? Hoe komt dat omhoog? Waar zie je dat in?
0: Ja, er zijn hier natuurlijk ook veel Belgen die hier ook komen eten en drinken. Het is allemaal wat verfijnder. Ja.
1: Hey.
0: Mosseldorp natuurlijk, Filipijnen.
2: Typisch heel Vlaams.
1: Ja.
2: Alleen het woord Vlaams wat eraan geplakt is bij Zeeuws.
1: Ja.
2: Nee. Maar typisch Vlaams, dat zou ik niet weten hoor.
1: Ik wou net zeggen, dat is semantisch, maar het is een beetje Vlaams toch? Ook wel.
2: Jawel.
1: Een beetje Belgisch.
2: Jawel, jawel. We duiken veel de grens over, hè. Vooral op de tanken. Het is veel goedkoper daar.
1: Ja, ja, ja, dat is ook een voordeel. Dat is ook een hele goeie. Wat is typisch Zeeuws-Vlaams?
3: Wudruder en zudder.
1: Wat is typisch Zeeuws-Vlaams? Dat is echt van ja, dat heeft Noord-Holland niet, Zuid-Holland niet, Friesland niet.
4: Zat maar zaan.
3: Zat maar zaan, ja, ik weet het niet.
4: Zat maar zaan.
1: Wat is dat?
3: Strand.
4: Zal het maar zeggen.
1: Ah.
4: Zat maar zaan.
3: De kust.
1: Ja.
3: Het strand, Westerschelde.
1: Ja. Ja.
3: Zowel Zuid-Vlaanderen als de overkant.
1: Dat zijn ook echt verkoopargumenten voor toeristen? Of niet?
3: Ja, denk het wel.
1: Is dat ook leuk toerisme? Dat hier allemaal andere mensen langs lopen?
3: Soms wel, soms niet. Kan ook wel eens te druk zijn.
1: Ja. Mag ik u wat vragen voor de radio? Komt u uit Zeeuws-Vlaanderen?
5: Nee, ik sta hier op mijn man te wachten. Want die heeft een boodschapje voor me gedaan. En ik kom niet uit Zeeuws-Vlaanderen.
1: Oh, want daar gaan de vragen over. Hè? Ja,
5: goedemiddag.
1: Ja, maakt niet uit. Hartstikke
6: we komen elk jaar, maar veel weten we er niet over.
1: Oké. Okay. Nee, het is echt die chauvinistische vragen, dus dan ga ik gewoon weer. Dank u wel.
6: Ja, dank u wel.
1: Ja, maar en wat is nou typisch Zeeuws-Vlaams? Dat is echt van, nou, daar kunnen we voor wakker maken en dan noem ik zo meteen op.
0: Zeekraal. Ja, ik weet het niet of...
1: Zeekraal?
0: Ja, ik weet niet of ze... Dat kan je hier plukken aan de kust.
1: Ja.
0: Land van Saafden. Ja, ik weet het zo hou niet. 1, 2, 3. Ja.
1: Maar omdat u uit Walcheren komt, dan bent u hier terechtgekomen. En ziet u, oh, dat is typisch Zeeuws-Vlaams. Dat bedoel ik eigenlijk. Of...
0: Ja, nou ja, het was voor het werk, dus...
1: Wat maakt Zeeuws-Vlaanderen nou Zeeuws-Vlaanderen?
2: Ja, daar moet ik toch even hard over nadenken, hoor.
1: Ja, als je het aan de ander uit moet leggen, zeg maar. Een visite die komt bijvoorbeeld, of zo.
2: Een visite die komt?
1: Ja, noem maar wat.
2: Ja, die zeggen altijd, jullie wonen ergens in de Rimboe ver weg. Ja,
1: en dat is negatief.
2: Ja, dat is, dat hoor ik ook vaak.
1: En hoe verdedigt u zichzelf dan?
2: Nou, ja, we wonen hier lekker rustig, joh, zeg ik dan altijd.
1: Kijk, lekker rustig is een belangrijk punt.
2: Ja, dat is zeker zo. Ja, wat, ik zou niet weten wat typisch Vlaams is.
3: Typisch Vlaams.
1: Ja.
3: Ja, kan kijken. Is de gemoedelijkheid hier zo.
1: De?
3: Gemoedelijkheid, de rust.
1: Want die is hier nog.
3: Ja.
1: Ja. Ja. En dan komt u ergens anders in de grote stad, ergens weet ik veel, en dan valt dat misschien op, negatief dus.
3: Ja, ik vind het prachtig om eens een keertje in de drukte te zijn, maar dan ben ik weer heel blij dat ik weer terug thuis ben.
1: Heel kijk, dat is hem.
3: En ik woon ook in het buitengebied. Ik woon tegenover een natuurgebied, dus heerlijk. Zou ik niet kunnen missen.
1: Maar wat is nou typisch Zeeuws-Vlaams?
7: Typisch Zeeuws-Vlaams.
1: Zeeuws-Vlaams, ja.
7: Typisch Zeeuws-Vlaams, wat?
1: Ja.
7: Daar ben je gewoon mensen onder elkaar hier allemaal in. Die helpen elkaar allemaal om. Ja. En als er van andere dingen komt, die weet niet hoe het is hier in Vlaanderen.
1: Ja.
7: Maar hier zo, ja. Dat is fantastisch hier te neuzen, is dat. Overal. En op die dorpjes komt ook overal, dat is dat zo. Ja hoor.
1: Er zit wel een verschil tussen Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen.
7: Om Zeeland aan de overkant, deze hier Vlaanderen aan deze kant. Ja. Ja, daar zit weer een groot verschil in.
1: En dat moet ook zo blijven?
7: Ja, zeker weten. Ja, zie je Vlaanderen, ja. Ja.
1: Nee, maar er zitten verschillen. Ik bedoel, Zeeuwen zijn niet Zeeuws-Vlaams.
7: Nee, nee, zeer Vlaams. Oh, meer Belgisch hoor.
1: Ja.
7: Ook wel hoor.
1: Dat dacht ik ook.
7: Maar namen we naar België. Ook winkelen en tank namen we altijd.
1: Wat onderscheidt u van een Zeeuw?
7: Ja, schitterend hè. Ja. Ik zou hier nooit opdonden. Dat is eerlijk waar. Dat is hier Vlaanderen, dat is het mooiste van allemaal. En Terneuzen, dat is toch, ja... Dat is gewoon een mooie plek.
1: Ja.
7: Om te wonen en om die dorpjes overal. Dat is toch allemaal mooi en alles, hè?
1: Ja.
7: Hey?
8: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Joe Dassin natuurlijk hier in de show met zijn legendarische Champs-Élysées. Gezellig. En wat hoorde je ervoor? Oh ja, Trobolo. Belachelijk nummer. Als je denkt bij jezelf, wat is dat voor een herrie? Maar deze zanger is een Russische zanger. Die zingt volle zalen, volle stadions. Althans, jaren geleden een belachelijk lied. En je zou eigenlijk het filmpje erbij moeten bekijken. Want dat is echt wel geweldig. Je denkt er bij jezelf, dit is beter geen muziek dan helemaal geen muziek. En het was op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want die vond het echt wel passen bij zijn reportage. Ik niet, maar hij dus wel. Straks een mooie column van Midas Dekkers. Komt eraan, hè? Het gaat over de mailtoort. Nou, deze van Stephanie Mills. Never knew love like this before.

0: Tor. Onbekend maakt onbemind. Houdt dat in dat bekend bemind maakt? Vroeger dacht ik van wel. Zo gauw ik kon, werd ik bekend. Ik ging op de televisie komen. Een van de eerste keren dat ik erop geweest was, bij Sonja, toen nog bijna net zo jong als ik, nu nog net iets ouder, keek ik op straat steels om me heen of iemand me al herkende. Het was meteen raak. Hallo, riep de vrouw van de bloemist die net haar planten buiten zette. Ben jij niet die bioloog? Trots beaamde ik haar veronderstelling. Dat is mooi, zei ze. Ik heb net een bioloog nodig. Zou jij me even kunnen helpen om die grote pot daar met die palm te versjouwen? Het leukste van op straat herkend te worden is de verbazing in de ogen van de mensen dat je er hetzelfde uitziet als thuis op de buis. Wat hadden ze dan gedacht? Alleen kunnen ze soms je gezicht niet koppelen aan je naam. Dat zijn de door een bekend mens meest gevreesde momenten. Dat je rustig in een café zit. Je probeert je krantje te lezen, maar je ziet het even verderop al misgaan. Er zit een vent die naar je loert. En loert. En loert. Na een minuut of 10 trekt hij, geholpen door een extra pilsje, de stoute schoenen aan, komt hij op je af. Dan volgt de verschrikkelijke vraag. Hoe heet u ook weer? Verslagen herinner je je hoe leuk het was om niet bekend te zijn, maar je moet altijd netjes antwoord geven. Martin Gaus, zeg ik in zo'n geval. Meestal gaat de man dan terug naar zijn plek, blij dat zijn wereld weer op orde is en wenkt hij de barman. Geeft u die meneer op de hoek een borreltje, zegt hij, net niet zacht genoeg. Weet u wie dat is? Dat is Martin Gaus. Tegenwoordig komen ze ook al aan mijn deur om de tol van mijn roem te innen. Met een potje in de hand. In dat potje zitten beestjes. Die hebben ze thuis gevonden. Of ik weet hoe ze heten? Meestal weet ik het meteen, omdat het meestal gewoon een meeltor is. Dan stel ik de mensen gerust, want dan gaat het om dat ze weten dat hij hun huis niet opeet en niet in hun lichaamsopeningen kruipt. Opgelucht als een patiënt die net gehoord heeft dat het toch geen kanker is, schudden ze mijn hand. Ik schud terug met de voldoening van zo'n patiënt zijn arts. Maar laatst kende ik de vent met het potje aan mijn deur beter dan hij mij. Het was een vaag soort achterbuurman die ik ooit mijn poes een trap had zien geven. Helaas was het weer een onschuldige meeltor. Maar dat belette me niet kleurrijk te schilderen wat een verwoesting een insect aan kunnen richten. Hele funderingen knaagden ze aan. En als je er één zag, had je er minstens 10 die zich nu ongetwijfeld aan het vermenigvuldigen waren. Verhuizen leek me het beste, zei ik, voor de taxateur ze zag. Mijn laatste ontmoeting met mijn eigen bekendheid had ik op een beurs in Utrecht. Hal na hal, in vele duizendtallen, liepen de mensen gezellig langs de kraampjes met antieke curiosa. Een man hield me staande om te zeggen hoezeer hij van mijn programma's genoot. Dank u wel, zei ik. Of ik het niet erg vond, vroeg de man, dat hij me hiermee lastig viel. Wel, nee, zei ik groots. Ik hoor liever dat u ervan houdt dan dat u zegt er niks aan te vinden. Maar als ik er niks aan vond, had ik u niet staande gehouden, zei de man. Mismoedig keek ik om me heen. Eindelijk begreep ik wat al die voorbijgangers dachten.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Survivor hier in de late avond met The Search is Over. Mm-hmm. En voor het goede doel en vriendschap. Een aantal musea doen aan armoedebeleid deze zomer. We willen graag dat mensen zonder al te veel geld naar hun musea komen. Je hoort er zo meteen heel veel meer over. Na deze van Stevie Wonder, My Cherie d'Amour.

0: gratis museumbezoek en een onderzoek naar Vlaardingse klederdracht. We praten hierover met Claudia Steur van Museum Vlaardingen. Welkom, Claudia.
1: Dankjewel.
0: Claudia, hoe is het eigenlijk gesteld met het museumbezoek door gezinnen tegenwoordig?
1: Nou, we kunnen zeker nog wel wat aanloop gebruiken. Dat klopt. Met de zomervakantie in vooruitzicht hebben we goede hoop.
0: Ja, nou vind ik dat musea best wel heel erg hun best doen om een programma activerend te maken. Doen jullie dat trouwens ook?
1: Nou ja, bij elke tentoonstelling bedenken we natuurlijk randprogrammering eromheen. Dus dan zetten we activiteiten op om meer bezoekers aan te trekken.
0: Dat klinkt goed. Nou, is het natuurlijk ook nog best wel een hap uit je portemonnee. En ik heb me laten vertellen dat er gezinnen zijn die zich daardoor laten tegenhouden. Maar er schijnt licht te gloren aan de horizon voor die gezinnen. Wat voor positiviteit kan je daarover melden?
1: Ja, nou ja, wij vinden het inderdaad heel belangrijk dat museumbezoek voor iedereen toegankelijk is. Kunst, cultuur en de verhalen van onze stad. En daarom hebben wij dus gratis kaartjes beschikbaar gesteld voor gezinnen met een kleine beurs in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.
0: Ja, want gemiddeld als een gezin met twee kinderen, die is toch wel tussen de 20 en 30 euro misschien wel kwijt, hè, voor zo'n bezoek.
1: Ja, dat loopt zeker op, inderdaad.
0: En dan hebben ze misschien nog niet eens wat te drinken. Nou, dat is een heel goed initiatief. Door wie wordt dat initiatief eigenlijk uitgevoerd? Wie regelt dat?
1: Nou ja, het museum ligt aan de basis. Maar we werken hiervoor samen met de voedselbanken in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. En de kledingbank in Vlaardingen.
0: Ja.
1: En zij verspreiden namens ons alle kaartjes onder de gezinnen. En overigens hebben ook alle vrijwilligers van deze instellingen gratis kaartjes ontvangen voor het museum.
0: Ja, dus dan weet je in ieder geval zeker dat het allemaal precies bij de doelgroep terechtkomt.
1: Ja, juist. Ja.
0: Ja. Wat is er deze zomer eigenlijk te zien bij jullie?
1: Nou, natuurlijk hebben wij de vaste collectie. Dus dat is een stukje visserij, een stukje romantische kunst van de kunstenaar Arie Pleizier. En daarnaast hebben we twee bijzondere kunsttentoonstellingen. Ligt in de tijd van Winnie Teschmacher en reality architect van Dwight Harold Marika.
0: En dat ligt in de tijd, wat wordt er daarbij getoond?
1: Ligt in de tijd, dat is heel bijzonder, dat is glaskunst van een glaskunstenaar, Winnie Teschmacher. En die kunst is gepresenteerd in de uitbouw van het museum. Dus daar gaat het eigenlijk een interactie aan met de omgeving.
0: Mooi. En die andere tentoonstelling, Reality Architect, geloof ik, wat is daar te zien?
1: Reality Architect, dat is inderdaad een van onze nieuwste tentoonstellingen. Ja, daar is ook heel bijzondere kunst te zien. Het zijn trouwens allebei tentoonstellingen van kunstwerken die echt met heel veel aandacht en een langdurig maakproces vervaardigd zijn. En in het werk van Dwight Marika kun je dat ook heel goed terugzien. Want hij bouwt zijn kunstwerken echt laagje voor laagje op. Dus hij schildert een laagje verf en daaroverheen brengt hij opnieuw een laagje aan. En daar komen dus zowel schilderijen uit voort als grote sculpturen. Dus dat is echt wel indrukwekkend.
0: Ja, ik hoor het de moeite waard. Nou, mooi initiatief, die gratis kaartjes. Dat is een heel duidelijk verhaal. Nou, dankjewel Claudia Steur van Museum Vlaardingen voor je toelichting.
1: Jullie ook heel erg bedankt.
2: Tot middernacht, de late avond.

0: Savage Garden. Truly, madly, deeply. Want een liefdeslied is dood. Oh ja, Tera Cox. Dankjewel voor je bijdrage vandaag. Aan het einde van deze aflevering van de Late Avond. Het is alweer voorbij voor vanavond. Maandag is er weer een Late Avond. Dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting met mooie muziek ook weer. En ook interessante onderwerpen. Dus er is alle reden om dan ook weer te luisteren. En we nodigen je dan ook van harte uit. Ik ga er van tussen. Maar ik heb nog één prachtig nummer voor je van Kamal. The Elephant Song uit 1975. Een enorme nummer 1 hit die maar bleef hangen op nummer 1. Heel, heel, heel lang. Goed, ik wens je voor zo meteen wel te rusten. Het is een mooi slaapliedje trouwens. Dus dat zal wel goed komen. Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht.
1: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993.
2: Juni.
1: De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit
2: 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïnse Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het ROD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.
3: Classic hits that never fade away.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered.